Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Lang geleden, hè?
1: Jongens, 7 weken vakantie gehad en we hebben dat dus 7 weken niet kunnen zeggen. Dat is dan wel ambetant eigenlijk.
0: Ik heb het gemist.
1: Ja, maar je mag het zo meteen.
0: Okay.
1: Ja. Zeg het maar, Anke.
0: Oh, lieve schat, het is donderdag. Je weet, dat is de repetitiedag voor het weekend. Morgen is het weer zover. Eindelijk weekend. We hebben het met z'n allen verdiend.
1: Ja, zo hard gewerkt weer.
0: Oh, jongens
1: toch.
0: Die is van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Na brand volgt stormweer in het oosten van België. Nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne en onze hockeymannen stoten door op het WK. Na de zware bosbrand in de Hogevenen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van het land. In Bullingen, in de oostkantons, passeerde een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus vielen er geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden. Op meerdere plaatsen brak brand uit. Er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn 3e en laatste groepswedstrijd gewonnen. Met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigen zoals 2e in hun groep en gaan door naar de volgende ronde. Dat is opnieuw een groepsfase met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië. Opnieuw een grijze dag vandaag met buien en mogelijk onweer bij maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag blijft het wisselvallig.
0: Alleen file richting Brussel voorlopig. Op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord verlies je een kwartier.
1: Fijn voor jullie allemaal, hopelijk ook binnenkort weekend, maar in elk geval een hele goede ochtend gewenst. We gaan beginnen met Soul Sister, Tell Me What It Takes.

0: zalige muziek van bij ons, Soul Sister en Tell Me What It Takes. Ik kan het je helemaal zeggen. Sven en Anke. Als je carrière wil maken internationaal, dan moet je eerst proberen bij ons terecht te komen.
1: Ja, wij zijn de springplank.
0: En als dat lukt, dan ben je eenmaal vertrokken. Het is een klein beetje overdreven, het is wel een goed verhaal, want Toby Alderweireld, na zijn actieve sportcarrière, is analist geworden. Hè. Dat doet hij onder andere voor VTM en dat doet hij voor De Zeeuwen en doet hij voor HLN. Maar heeft het in aanloop naar het WK ook voor ons gedaan.
1: En toen is het gebeurd.
0: En toen is het gebeurd, want toen was er ergens iemand bij de BBC die hem gehoord heeft bij ons in de ochtend.
1: Ja.
0: En die zei, daar moeten we iets mee doen, want nu is het nieuws bekend geworden dat hij gaat meewerken aan Match of the Day.
1: Ja.
0: En dat is een van de allerbekendste en grootste voetbalprogramma's in Engeland bij de BBC. En natuurlijk, de Engelse voetbalcompetitie, dat is misschien wel de grootste ter wereld. Samen met die in Spanje, die in Engeland, dat is ongelooflijk. Gaat zoveel geld in rond, zoveel grote namen. En als je het echt gemaakt hebt daar en je kan het goed uitleggen, je bent niet op je mondje gevallen, word je misschien opgepikt om een van de analisten te worden bij Match of the Day. Dat is Toby Alderweireld na een passage bij Sven en Anke.
1: Ja.
0: Gelukt voor het komende seizoen.
1: Sinds jaar en dag, ik kijk daar zelf soms naar.
0: Ja, ik kijk daar soms naar.
1: Omdat dan opstaat, ik vind dat nog ook wel amusant. Dus even nog een boodschap voor de BBC. Thank you for listening to our program every day. So you spotted Toby Alderweireld.
0: Ja, Rick Tors, die is ook redelijk goed. Ik kan het goed uitleggen. Onze producer, die is too good, die stays with us. Hè. Dus die kan je niet. En onze nieuwslezer, Grim.
1: Lange zoektocht om weer iemand te vinden.
0: Zie je die al zitten, Grim, daar zo mooi in zijn kostuum van TV Oost. En wat zit hier nog? ATV. En daar is hij ook nieuwslezer.
1: BBC News World.
0: En ook BBC World. Ja, stel je voor.
1: Enfin, als je gisteren niet onder een steen hebt geslapen, heb je het gezien. Het was herfst buiten gisteren. Hè.
0: Herfst is begonnen.
1: Nu, persoonlijk vond ik het wel eens gezellig om niet per se een terrasje te moeten pakken, maar binnen te zitten. Maar als je gisteren op de baan was...
0: Ja, de blaadjes die vallen van de boom op dit moment.
1: De blaadjes die vallen van... Die
0: kleur oranje en bruin.
1: Die tornado daar in het, wat was het, zuidoosten van ons land.
0: Ja, de buurt van de Hoge Veen. Oh. Eerst heel veel regen, misschien zelfs te veel.
1: Ja.
0: En dan inderdaad een tornado.
1: Maar ja, inderdaad, het lijkt echt herfst buiten.
0: Ja, maar mensen zijn er niet aan gewend. Hè. Ik moet straks een verhaal vertellen. Gisteren heb ik iets meegemaakt op de snelweg. Dat was er niet naast. En ik heb er beelden van. Ik kan de beelden zelfs tonen.
1: Je dashcam laten werken.
0: Ja, die dashcam die staat altijd op. Hè. En gisteren, het is echt redelijk spectaculair. En ook meteen een waarschuwing die ik wil geven aan iedereen op de weg. Zeker jongen.
1: Huh?
0: Zeker jongen.

0: Caro. Ik dacht, och, dat is nog een hip liedje eigenlijk. Hè. Dat is ook al 22 jaar oud. Van 2004, Fam Like You.
1: Het was gisteren. Ik had een afspraak in Kortrijk, Anke. Ja? Ik reed in de richting van Gent. En daar rond Kortrijk, ik weet niet of je daar vaak rijdt, maar er zijn zo heel veel knooppunten, heel veel. Daar is van alles gebouwd rond Kortrijk. En op een bepaald moment, maar ik gelukkig gezien, moet er een jonge chauffeur in een al iets oudere Lexus. Dus dat is wel een bak waar wel wat power in zit. Ik weet ook niet of het achteruitaandrijving is of niet. Maar laat ons zeggen, de jonge chauffeur, dat ik later doordat de jonge chauffeur was, had die auto duidelijk nog niet onder controle. En zijn hormonen ook nog niet. En die is met volle speed mooi de snelweg opgekomen. Ja. Alleen, het was wel een beetje aan het regenen. En er lag een mooie plas. Die heeft me daar een pirouette gemaakt. Oh. Tussen de auto's door. Nee. Vlak voor mijn neus. Dus ik zag hem gewoon van rechts komen. En hoppa, ik weet niet hoeveel keren die is omgedraaid. Maar echt, tussen rijden de auto's door. Dat je denkt, hoe is die daar tussen geraakt? Zonder iemand te raken. Zonder zelf eigenlijk, weet ik, in de vangrail te gaan. Ja. En toen stond hij, ik zal de beelden zo meteen eens tonen aan jullie, want ik had het op dashcam. Stond hij midden op de weg, op het middenrijvak waar ik aan het rijden was. Stil, eigenlijk geparkeerd, dwars over de snelweg. Ja, maar met zijn lichten alweer naar de afrit van waar hij vandaan was gekomen. Onwaarschijnlijk, dat was acrobatie, niet normaal. Er is niemand opgevlogen, maar het scheelde niks. Iedereen heeft meteen alle pinkers aangezet. Hoop. En dan zie je ook op mijn beelden hoe die dan waarschijnlijk, die moet wel een enorm bonzend hart gehad hebben. Hoe die dan plotseling zag dat al die auto's op hem afkwamen. En dan is hij dan weer mooi naar de pechstrook gereden, heeft zich daar gedraaid en is er weer tussen komen rijden. En passeer ik hem en dan zag ik, ja, ik denk dat het een gast was van 19, 20,
0: nee,
1: 21.
0: Echt zo jong.
1: Ja, ja, natuurlijk. En als je al wat langer rijdt, dan weet je, ja, dat moet je niet doen, hè. Je moet niet aan 90, 100, 110 zo'n oprit nemen als het nat ligt en als het aan het regenen is. Dat heeft niet veel gescheeld, hoor. Hij had dat heel stevig kunnen zijn en hij had nogal wat auto's kunnen meenemen in zijn slingerbeweging.
0: Oh,
1: dus dat seizoen is er weer. Ja. Voorzichtig zijn met die regen.
0: Ja, want ik heb nooit schrik voor mezelf, maar voor zo'n mensen.
1: Ja. Ja, dat had niet. Ja, nee. En dan rijd je voorzichtig, dan denk je, je aanpassen aan het weer. En wat ook prijs kunnen hebben, het heeft niks gescheeld.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Good times, great music.
8: Sven en Anke.

0: Ja, jullie hebben ook al van alles voorgehaald onderweg. Dat is zo, hè. Als je veel aan het rijden bent, dan kom je wel eens iets tegen dat je denkt, oeh, daar zijn we maar net aan ontsnapt. Dat is het, hè. En dan rij je weer door en is er niks gebeurd. Patricia heeft het voorgehaald. Iemand aan volle snelheid daar voorbij gereden en een paar kilometer verder zat hij onder een camion. En in tweeën gedeeld. En dan denk je, oeh, daar zijn we toch maar net aan ontsnapt. Dat soort dingen kom je... En ook mensen die zeggen, Bart zegt, het gevaar is naar het schijnt. Het is lang droog geweest de voorbije weken. En dan ligt er olie op de weg, de regen eroverheen en dan ligt het spek glad. Het heeft niet altijd te maken met roekeloos rijgedrag, maar de jongen die reed wel hard.
1: Ja, maar weet je, wij waren toch in Zwitserland vorige week gaan wandelen, hè? Ja. Daar was het ook snikheet en de kinderen hadden ineens iets ontdekt. Mama, papa, eigenlijk is de weg hier klei. Je kan het gewoon niet uithalen. Huh? Dus de asfalt, ja, kon er gewoon indrukken.
0: Dat hij zo warm was geworden.
1: Maar ik kon echt gewoon happen daaruit halen. Hè.
0: Okay.
1: Uiteraard hebben we daar niet een heel, weet ik veel, menukaartje gemaakt van klei. We hebben daar niks mee gekleid. Maar dat was echt heel los. Dus dat is toch ook allemaal niet oké. Okay, als het dan regent en als je daarover rijdt. Ik snap dat wel.
0: Ja, dat zijn veel, ja.
1: Enfin, zeg, Juri de Sutter stuurt nog een foto door. Heb je het gezien, Sven?
0: Nee, ik heb het niet gezien.
1: Heeft zijn zetelverwarming al opstaan?
0: Heeft zijn zetelverwarming al opstaan?
1: Koude billetjes hoort er ook allemaal bij in deze eerste herfstdag van het jaar.

0: Natasha Austin.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Een tip die te maken heeft met het cijfer van gisteren. Gisteren was het cijfer 1. We zochten één ding dat veel mensen in de keuken doen en dat eigenlijk zinloos is. Ja, ik wist het niet. Er kwamen heel veel gokjes binnen en een gok die heel vaak binnenkwam was... Je hoeft eigenlijk geen gaatje te prikken in een ei als je dat kookt. Doe je dat eigenlijk? Jij was niet zo iemand
3: nee,
2: die dat deed, hè?
3: Nee, ik doe niets. Nee. Ik wist ook niet daarover te
2: Maar dat kwam heel vaak binnen. Dat was ook niet het juiste antwoord, want het juiste antwoord was dat je geen oliedruppeltje moet toevoegen als je pasta kookt. Maar veel mensen zeiden van ja, eitjes, gaatjes prikken in eitjes. En ik zei nog van, hoe zit dat dan precies? Allee, bedoel, waarom doen mensen dat of doen ze dat niet? En nu heb ik een heel duidelijk antwoord gekregen van een eierboer. Van Patrick Leroy heeft dat heel helder gezegd hoe dat in elkaar zit. Zometeen.

0: Ja, zo gaat het in de ochtend. De eerste stap die je moet zetten is die je bed uit. Dat is soms de lastigste. En dan keep on moving. En dan komt die donderdag ook wel weer goed. 5. Zometeen de tip van Anke. Allee, eigenlijk van een eierboer, hè, Anke.
1: Yes.
0: Eerste nieuws van 6:30 met Grim.
2: Goedemorgen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft het oosten van het land gisteravond stormweer over zich heen gekregen. In Bulingen in de Oostkantons passeerde een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis. In de regio rond Malmedy was er wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak brand uit en er stortte ook een appartementsgebouw in. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië, waardoor ze als tweede eindigen. En die tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Het grijst vandaag met buien en mogelijk onweer, temperatuur rond 22 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. 6:30. Een tip voor een
1: interessant leven. Ja, het is echt heel interessant. Goedemorgen, dag Patrick Leroy.
4: Een goedemorgen, Anneke en Sven.
0: Hey, ja,
1: van het eierboerke, een groothandel in eieren in Wortegem en Petegem. Jij hoorde ons gisteren om 7:45 babbelen over al dan niet een gaatje prikken in eitjes. En je dacht, wow, dan moet ik hier even gaan rechtzetten, hè?
4: Ja, ik vond het heel jammer dat je niet op de hoogte was eigenlijk waarom dat de reden was van het gaatje te prikken in dit ei.
1: Ja, maar mijn mama deed dat en ik dacht altijd, waarom doet hij dat? Want dan komt daar zo'n witte flubber uit en dat is toch zo?
0: Sven, komt daar een witte flubber uit?
4: Ja, dat is heel juist. Dus een gaatje prikken in het ei, dat is eigenlijk gewoon om de druk van het eiwit binnenin te ontspannen, waardoor dat de druk tegen de schaal niet te groot wordt, dat nadien dan het ei veel gemakkelijker kan gepeld worden.
0: Ah, het is om gepeld te worden, dat is de reden.
4: Ja, gepeld worden. Moet natuurlijk wel schrikken ook het ei, dus als je gekookt hebt, in het koud water plaatsen om te schrikken. Maar de druk van het eiwit naar de schaal toe is veel verminderd. En ook het ei van binnen is mooi ronder. De luchtkamer is verdwenen eigenlijk een beetje.
0: Mooi, hoor. Ja.
1: Dus je moet het altijd doen gewoon. Maar en hoe doe je dat dan precies? Want met een naaltje of hoe maak je dan een eitje? Met een vork? Of een mespunt?
4: Vroeger waren er eigenlijk eierprikkers op de markt. Ik denk dat nu moeilijker te verkrijgen is. Maar dat was een beetje standaard eigenlijk. Nu doe ik dat eigenlijk met een oestermesje. En ik prik in de stompe kant, de kant van de luchtkamer. Daar moet je het doen, dat daar de ruimte is. Het grootste probleem is eigenlijk hoe verser het ei, hoe moeilijker het pelt. En door het feit dat je die ruimte in de luchtkamer geeft, als het gekookt wordt, zet het ei van binnenuit. En heb je dus een betere ruimte en speling tussen de schaal en het eiwit om te pellen.
1: Het is de eerste keer in mijn leven dat ik met een ei-expert bel.
4: Niet speciaal een ei-expert, maar het is gewoon, je zal me weten hoor. Dus, we zijn al generaties eigenlijk al goed van mijn eieren. En dat is
0: gewoon. Dan ben je een expert.
1: Ja, en hoeveel eieren eet je zelf per dag, Patrick?
4: Per dag, eentje, twee maximum eigenlijk hoor. Maar in bereidingen en zo zitten er ook eieren. Hè. Ja. Als je mayonaise en zo eet, dan heb je ook eieren binnen.
0: Taart.
1: Dus, eitjes. Zeg maar, nog laatste vraagje. Dat oestermesje, hebben ze dat ook bij een bestekgrij in de IKEA? Of weet je dat niet? Hier, mijn collega Sander is al aan het googelen. Ze.
0: Ja, dat is zo.
1: Een eierprikker.
0: Ja,
4: zo'n oestermesje, dat is gewoon omdat het een sterk puntje heeft eigenlijk voor het eten te breken, de kant van het gaatje te maken eigenlijk en de hoogte van de luchtkamer.
0: Maar inderdaad, Sander toont hier net dat je op internet zonder problemen nog eierprikkers kan kopen. Dit is blijkbaar nog een standaard ding.
4: Ja, zie goed, zie goed, zie goed.
1: Ah, jammer dat ik jarig ben in juni pas, hè. Jongens.
0: Dankjewel voor de uitleg. Merci.
4: Fijne dag. Heel veel plezier gedaan.

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Happy bathroom to me.
5: Amai, valt er iets te vieren?
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben.
5: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
4: Oké. Okay.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: In Rier, in Temse
2: en in Roeselaar.

0: Hey, het moet niet altijd van Dai Dai zijn, hè? Het mag ook nog eens terug van Zoo zijn van Shakira.
1: Goedemorgen allemaal. Het is ondertussen eens kijken 7:10 geworden op deze donderdag 20 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Hij staat eigenlijk al even in de spotlight. Dat heeft ondertussen ook al het VTM-nieuws gehaald. Het gaat over agent Frikandel. En dan denk je, wie is agent Frikandel? Dat is een manneke van 6 jaar in Mol en die jaagt op foutparkeerders. Dat was iets raars aan het gebeuren, want er werden nepboetes gestoken onder de ruitenwissers. En mensen hadden niet helemaal door van, moeten we dat nu gaan betalen? En waar en op welke manier? Al zag je wel dat het soort boetes uit een speelgoedboekje waren. En dan kon je, de datum stond erop waar je overtreding was. En dan stond erbij welk soort voertuig het was. Een step, een fiets, een scooter, een motorfiets, een auto. Dat werd dan aangeduid op de boete. En vervolgens de gemaakte overtreding. En in dit geval staat er eentje in de krant. Een verkeerd parkeren. En dan was er een boete van €20 ondertekend door agent Frikandel.
0: Ja.
1: Dus dan moesten we wel even uitzoeken. Wat is dit voor een verhaal? Het is een manneke van 6 jaar. Die heeft, heeft een go-car. En dat doet mij denken aan mijn jeugd. Want ik was altijd...
0: Welke agent Frikandel was
1: ik? Maar in onze tijd was er een reeks op televisie Chips. En Chips, dat was zo van 2 motorrijders in L.A. En ik was 1 van de 2. En ik had zo speelkaarten tussen de spaken van mijn wielen gestoken met een wasknijper. Ken je dat?
0: Ja.
1: Dan heb je een brommer. En ik had ook van Sinterklaas zo'n dingetje gekregen. Zo'n toeter met batterijtjes om op mijn stuur te monteren, waar de sirenes op zaten. Enfin, goed. Dus ik was ook...
0: Zijn enige stoere periode in zijn hele leven.
1: Ik had ook handboeien. Die heb ik nog, maar dat is een ander verhaal. Dus nee.
0: Maar nee, daar wil ik meer van weten. Nee,
1: en Frikandel, ja, hij is heel streng. Hij heeft zelfs zijn eigen grootmoeder al op de bon gesmeten.
0: Ola.
1: Want die stond niet goed geparkeerd. En het is zo echt een
0: rijkswachter.
1: Een venijnige, want die zei, familie of niet, als je in de fout gaat, moet je vervolgd worden, zegt die kleine jongen van 6. Nu, de politie vindt het heel sympathiek. Eerste hoofdinspecteur Bosmans heeft agent Frikandel zelfs uitgenodigd om eens te komen kijken hoe het er op het korps echt aan toe gaat. Hij mocht op een echte politiemotor zitten en een ritje maken in een politiewagen. En ze waren eigenlijk wel enthousiast en sympathiek over de jonge collega. Die zeggen, als hij zijn taak nu al zo goed uitvoert, is dat een heel goed begin. Zeiden ze
0: mooi, mooi,
1: kijk,
0: mooi.
1: Voilà, bij deze.
0: Als je moet niet altijd achter een iPad zitten, hè. Kan ook een beetje boetes uitdelen.
1: Het heeft ook wel kans om een irritant kind te worden, hè. Als je dat overdrijft, je moet wel onder controle houden, hè.
0: Die de hele tijd zijn ouders gaat berispen. Nu ga ik je slaan als je nog 1 keer een boete uitdeelt, hè, kind. Dat effect is ook wel snel bereikt, dat is waar.
1: Goedemorgen allemaal, dit is de ochtend van Joe met een classic van Madonna, Material Girl.

0: Maar zeker dat er. Little Lion Man, Mumford and Sons.
1: De ochtend van Joe.
2: Gisteren hadden wij onze wekker laten horen, want nu kan je in de Joe-app wakker worden met Sven en Anke. Een boodschap die we hebben ingesproken, niet alleen van ons, maar ook van alle andere Joe-DJ's. En dat is wel fijn, want je kan die wekker dan instellen en daarna begint de radio te spelen. Maar ik had een soort van instructiefilmpje opgenomen, waarin ik zei van, probeer het morgen maar eens, zet hem maar om 5 voor 6. En Aniek heeft dat gewoon gedaan. Goedemorgen Aniek, hallo.
3: Dag Aniek.
4: Hey, goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
2: Is het echt waar, je zag dat ik zei, zet hem om 5 voor 6, heeft dat echt, want je moest je niet opstaan.
4: Ja, natuurlijk moeten we. We moeten om 6 uur. Normaal staan wij op om 6 uur. En ik dacht, ja, ik ga dat doen. 5 voor 6, zet ik die wekker.
2: Ja, en vertel, hoe was het dan met ons?
4: Ja, dat was wel raar. Ja, want we lagen aan het slapen en dan ene keer beginnen jullie te babbelen. Zo van, ik weet niet meer wat het was, maar het was zo raar. Het was zo van, alsof jullie bij ons in bed lagen. Ik zeg, hoe is dat hier nu? En mijn man die begint zo wat te draaien van, wat was dat? Ja, en toen hadden we natuurlijk, ik had het wakker en toen wist ik wel wat ik gedaan had. Ik had de wekker gewoon gezet om 5 voor 6. Ja. En bij jullie stemmen erbij, ja.
2: Ah, en had je het op voorhand tegen je man gezegd eigenlijk? Of?
4: Ik denk het niet. Ik denk dat ik. Ik weet het niet meer. Ofwel heb ik iets gezegd van. Heb je dat niet gehoord? Die wekker op Joe? Nee, die had dat niet gehoord. Dus die kende dat niet. Die wist niet wat. Dus ik heb dat gewoon zelf alleen gedaan.
0: Heel tof. Maar misschien zal de man het ook leuk vinden. Bijvoorbeeld Heidi heeft ook een hele leuke.
2: Dan hebben jullie eindelijk dat triootje.
0: Ja.
4: Dat moeten we dan doen. Ja, dan is dan de content.
0: Ja, dat moet ook eens doen. Hè, ja. En ik denk, Stijn heeft er ook al eentje gemaakt. Ik geloof dat dat nogal een is met energie om mee wakker te worden. Dus joh, je kan ze allemaal eens uitproberen. Hè. We komen allemaal bij je in bed duiken. Alle collega's.
2: En dan blijf je wakker worden met wie je het lekkerst vindt wakker worden.
0: Voilà,
2: alles eens proberen in het leven.
0: Goed.
4: Alles proberen, voilà. Moet kunnen.
0: Via de app van Joe kan je dat doen. Bovenaan even aanduiden aan het wekkertje. En je kan het uur zelf bepalen dat je moet wakker gemaakt worden.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh,
3: zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur.

0: niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen. En daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
1: Die studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-25 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan vandaag in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van het land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis. In de regio rond Malmedy was er wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden. Op meerdere plaatsen brak brand uit. Er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. En in Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië, ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. Die tweede ronde is opnieuw een groepsfase met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem.
3: Jonas, 1 hamvraag. Meer of minder regen dan gisteren?
4: Minder, echt wel veel minder vandaag. Ja, en er komt ook wat meer kleur in het weerbeeld. Op dit moment trouwens redelijk wat opklaringen en we zien toch op veel plaatsen in Vlaanderen de zon mooi opkomen. Dus vandaag afwisselend wolkenvelden, opklaringen. In de loop van de namiddag ook wel een paar buien die vanaf de kust over het land trekken, maar tussendoor dus lange droge momenten bij 21 graden. Jee. En dan morgen ongeveer hetzelfde weer. Dus wolkenvelden, opklaringen, een paar buien en dat zo bij temperaturen rond 21 of 22 graden.
3: Het gaat langzaam richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein. Levendalen verlies je 10 minuten. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. En richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Drumst. 5 minuten.

0: die jij waarmee we graag uit ons bed springen, vrienden. Sven en Anker. En waarmee jullie misschien graag naar Plopsaland komen op de maandag voor het schooljaar weer begint. Dat is zo'n losse laatste vakantiedag op een maandag na een weekend. We gaan er een feestje van maken met een volledige dag in Plopsaland, Belgium, de Panna. Als je langs wil komen, dan moet je gewoon even je kinderen iets laten inspreken. En dat moet je dat maar één keer doen, hè. Dan ben je eigenlijk al aangemeld, hè. Veel succes, dan zien we elkaar misschien daar voor een ontbijt en voor een radio-uitzending, voor een hele dag feest in het park.
1: Jongens, ik heb dubbel babynieuws.
0: Dubbel babynieuws.
1: Ja, één babynieuwtje, ja, dat heb je gisteren allemaal meegekregen. Reggie en Crystal verwachten een tweeling. Mm-hmm. Die hadden eigenlijk zat er een drieling in de buik van Crystal. Mm-hmm. Maar één kindje heeft het niet gehaald.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, ze gaan er later nog wel over uitweiden, maar nu is dat heel heftig om te moeten dragen. Dat snap ik wel, want er zitten ook nog twee levende kindjes in je buik. Dat moet heel enorm zwaar zijn. Maar het is een spontane drieling, ze hadden het niet zien aankomen.
0: Goh, maar die heeft ook al
1: Hij heeft al twee kinderen, ook met Elke.
0: Okay.
1: En dan heeft hij al één kindje met Crystal.
0: Had hij niet zijn liedje gemaakt over een van zijn kindjes?
1: Ja, Ellie.
0: Ellie, ja, dat is
1: waar. Ik heb Ellie Marta trouwens zaterdag ontmoet. Even een zijstapje. Ik was op een bruiloft en Ellie Marta en René, de dochters van Reggie, waren daar. Wat een schattige dochters.
0: Okay. En dan had hij nu al een ander kindje ook met zijn nieuwe vrouw.
1: Dus
0: en nu komt er een tweeling en geen drieling. Wauw.
1: Nee, dus dat is
0: een rustig gezin.
1: Dat is vreugde en ook een traan natuurlijk.
0: Ja,
1: hè.
0: Maar dat is een dubbel babynieuws.
1: Ja, tweeling. Ja, I know, maar ik bedoelde met dubbel babynieuws ook nog van iemand anders.
0: Okay.
1: Want gisteravond, ik lig in bed en net zoals de doorsnee Vlaming, wat doe ik dan nog? Ik zeg tegen mijn man, ik ga slapen en dan ga ik nog een uur scrollen op mijn gsm. Dus ik zit op Instagram te scrollen en ineens zie ik weer zo twee handen die elkaar vasthouden, man en vrouw. En zo van die baby Adidas schoentjes, roze baby Adidas schoentjes.
0: Ja.
1: Echt zo'n foto die je post om een baby aan te kondigen.
0: Oké.
1: En ik zie daar staan Ruben van Gucht.
0: Maar dat was toch geweten dat hij een kindje kreeg?
1: Ja, die is vorige week papa geworden van Florence, van een dochter.
0: Okay.
1: Maar nu opnieuw een aankondiging van Ruben van Gucht.
0: Oh, wauw.
1: Een nieuwe. Ja, dus
0: met diezelfde vrouw die net bevallen is?
1: Nee, dat is Charlotte. Maar nu was het met een andere vrouw.
0: Dat meisje daar die mis wil worden.
1: Niet die Valentine. Nee, een ander, dus iemand anders was getagd. En ik denk, ik moest slapen, maar ik was direct terug wakker.
0: Die blijft van kinderen maken.
1: Ik was niet helemaal verbaasd, want ik dacht, ja, natuurlijk, in zijn levensomstandigheden gebeurt dat wel.
0: Huh?
1: Dus ik denk, alweer een nieuwe, weer een nieuw kind. Dus ik klik door op dat profiel, hè, omdat ik denk van, ja, even toch eens kijken naar wie is die vrouw dan, hè?
0: Valentine, dus Valentine.
1: Dat meisje is 19.
0: Ja, maar ja.
1: Ja, maar alles kan, hè.
0: Maar die was het niet, of wat?
1: Die was het niet, het was een nieuwe. En ik klik daarop, ik kijk eerst op Ruben van Gucht. En dan denk ik, heeft Ruben ook zijn haar geverfd? Want
0: zo.
1: Ruben is niet meer hoogblond ineens. En dan zie ik, dat is gewoon een andere Ruben van Gucht.
0: Een naamgenoot.
1: Een naamgenoot. Maar ja, die volg ik helemaal niet. Hoe komt die eigenlijk in mijn algoritme? Het is ook niet dat ik heel de dag op het profiel van Ruben van Gucht met een echte zit.
0: Ja.
1: Waardoor dat in mijn algoritme
0: zit. Maar hoe goed is dat?
1: Ja.
0: Dat je even ook vijf minuten ermee weg bent. Van, wie nu weer? Maar wie is er nu weer?
1: Sorry, iedereen die dat zag, zou gedacht hebben. Ah ja, tuurlijk wordt
0: dat
1: die
0: is gewoon
1: weer,
0: een anonieme mens ergens. Die
1: aankondigt met zijn partner waar hij ongetwijfeld al heel lang mee samen is.
0: Oh.
1: Ja, heel grappig. En vooral omdat het zo, de foto, je zag ook geen personen op die foto.
0: Oké. Aan de Ruben van Gucht, die we eigenlijk niet kennen, en zijn vrouw of vriendin of zo, proficiat.
1: Ja, tuurlijk.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Maar ja, dat heb je met zo, als mensen, er is meer dan één Jan Verheijen, dat weet ik. Er is meer dan één Jan, maar dat is ook nog wel een algemene naam.
1: Ja. Maar ook, dat is een soort van professor of zo, want vroeger was er wel eens een vergissing als we die moesten bellen. Hè.
0: Oh nee, of was er geen Jan Verheijen, die werkte bij
2: OVAM.
0: Bij OVAM. En dingen, we hebben ook een luisteraar. Bart de Pauw is een luisteraar van ons. En in het begin, ja, maar echt waar, Sander, kregen wij vaak berichten van Bart de Pauw. En wij dachten, hij was toen nog stil in die tijd.
1: Ja.
0: Hij zat toen nog in de luwte.
2: Hij stuurt wel graag
0: berichten. Maar hij stuurde naar ons heel veel berichten.
1: Ja, ja.
0: En wij dachten, maar toen zat hij in een rustige periode.
2: Okay.
0: Maar het is een andere Bart de Pauw.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een les. Dat is toch wel vervelend als je zo'n. Of je kan er ook je voordeel mee doen. Dat je een restaurant probeert te boeken en dat je zegt, ik ben Sven Ornelis. Of zou dat in je naam
1: Nee, ik zou eerder zeggen, ik ben Ruben van Gucht. Dat kan eigenlijk iedereen doen.
0: Of bij de frituur, als je een Anke Buckings bent in de frituur, krijg je dubbele
1: bestand. Die bestaat, hè. In Tongeren is er nog een Anke Buckings.
0: Is er nog een Anke Buckings?
1: Ik kwam die tegen met Pasen en die zo, ik ben ook Anke Buckings.

0: Anke, je had net nieuws, je was bij het scrollen een berichtje tegengekomen dat Ruben van Gucht papa wordt. Maar dat was hij al geworden vorige week en jij dacht weer opnieuw zeg. Maar dat bleek een andere te zijn, een naamgenoot. En nog van onze luisteraars zijn we alles tegengekomen op zomaar in een grid. Dat ze denken, maar hoe komt die nu eigenlijk?
1: Een naamgenootje van Ruben van Gucht.
0: Maar er zijn veel naamgenoten, hè? Dat is wel grappig.
1: Ja, Tine stuurt, ik ben getrouwd met een Jan Vrijen.
0: Ja.
1: En we hebben ooit eens een taxi moeten laten komen. Ja, geboekt op Jan Vrijen. En die was ook echt waar zichtbaar teleurgesteld. Als ze zegt, mijn Jan Vrijen regisseert geen films, maar pakt kartonnen dozen in.
0: Ja, kijk. Ja,
1: wat komt hier nog binnen? Colin Rogiers zegt, ja, mijn papa heet Kurt Rogiers.
0: Echt?
1: Ja. Maar niet de Kurt Rogiers.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn van die dingen die er binnenkomen. Oh, er is nog een zanger Koen Wouters en een journalist Koen Wouters.
0: Ja, dat is een journalist van de VRT, inderdaad. En dat is, ik vond dat ook de eerste keer dat ik dat hoorde.
1: Ja.
0: Dus ik zat, dan dacht ik, maar ja,
1: wat moet een Bart Peters dan aan de hand hebben, denk ik?
0: Ja, dat is heel honderden. Veel Bart Peters. En Bart de Pauw, die hebben we even aan de lijn, want dat is inderdaad een trouwe luisteraar van ons. Dag Bart, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, dag Sven.
0: Heb jij er, voel jij de sympathie weer toenemen voor jou de laatste tijd? Heb je verschil gevoeld de voorbije jaren?
2: Ja, absoluut. Hè. Ja, Bart de Pauw was toch een heel bekende komiek en had toch wel naam in België, maar toen dat alles daar zowat met die jezus...
0: Ja, we kennen het verhaal. We weten wat er is. Ja, we kennen het. Dat moet je niet uitleggen.
2: Dan mag je gerust weten dat iedereen naar mij stuurt. Ja, je bent goed bezig. Maar nu, nee.
1: Nu kunnen we weer restaurantjes boeken, zegt op uw naam.
2: Ja, absoluut. Ja. En dat gebeurt ook zo. Van, sorry, we hebben toch geen tafeltje vrij. Ja, maar zeg, mijn naam is Bart de Pauw. Oh, geen probleem.
1: Echt waar?
2: Ja, dat gebeurt ook.
1: Oh, jongens.
0: Heel grappig. Ja.
1: En als je dan aankomt en ze zien van, dat is niet de Bart de Pauw. Zeggen ze daar dan iets van? Of hebben we dan zoiets meegemaakt?
2: Nee, echt. Wel, als ik geopereerd werd, kwamen wel verschillende verpleegstertjes langs in de kamer voor te zien wat de echte was.
0: En heb je dan allemaal een WhatsApp-nummer gevraagd? Ben je ze allemaal aan het sturen? Ben je een vlotte stuurder? Heb je veel vrouwelijke contacten in je gsm?
2: Ja, dat wel.
1: Oh?
2: Ik ben buschauffeur. Ik heb veel vrouwelijke gidsen. Dus. Maar die zijn niet echt... dat zijn niet zo van die berichten. Dan wel die vrouwelijke contacten. Ja,
1: de
2: meeste berichten gaan toch wel zeker naar onze dame.
0: Naar de eigen vrouw, bedoel je? Ja. Maar goed, als je het allemaal gecombineerd krijgt, moet jij maar zien hoe je privé organiseert. Daar hebben we eigenlijk niks mee te maken.
1: Ja, maar ik zou zeggen, haal er nog lang je voordeel uit op die prachtige naam van jou, Bart de Pauw.
0: Allee.
2: Dat ga ik zeker doen. Ja. Fijne dag.
0: Ja, dat is een eenzaamheid.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Dit is Joe met Sven en Anke.

0: Michael Jackson and the way you make me feel. Dit is Joe. We hebben het deze ochtend over bekende naamgenoten. Dat je ze echt dezelfde naam hebt als iemand beroemd. Belgisch beroemd, wereldberoemd.
1: Yes, we hebben al Kurt Rogiers gehad. We hebben al Jan Verheij gehad, Bart De Pauw. En Veerle, bij jullie is heel speciaal. Je bent ook getrouwd met een bekende naamgenoot. Als jullie een restaurant boeken, is het altijd heel veel zenuwachtigheid. Want met wie ben jij getrouwd, Veerle?
2: Met Peter Goossens.
1: Maar, ja, dus jullie krijgen ook overal een tafeltje, neem ik aan. Maar dan is het met de piepers, hè, dat de mensen zitten.
2: Ja, we hebben het meegemaakt op een bruiloft. En ze waren namenplaatjes aan het plaatsen eigenlijk. En die cateraar die was helemaal gefreakt wat Peter Goossens kwam eten. Dus die dacht echt dat hij echt aan tafel ging zitten. Maar ja, het was maar met een echtgenoot. En we hebben ook al een paar keer gehad dat we reserveren. En als ze zeggen op welke naam, en we zeggen Peter Goossens, dat het wel eventjes stil blijft aan de andere kant van zou het zijn of zou het niet zijn. En in het restaurant werd ook al een paar keer de teleurstelling gezien op het gezicht.
0: Oh, ik vind het zo'n goed verhaal. Dat moet in een keuken zoiets teweeg brengen. Hè?
1: Ja,
0: Peter,
1: ja, maar dan, maar jullie gaan toch nooit ergens slecht eten? Want van zo'n draaiende tafel gereserveerd op Peter Goossens wordt toch alles uit de kast gehaald om het lekker te maken? Niet?
2: Ja, ik weet het niet of het speciaal voor ons is, maar we hebben nog geen klachten gehad hoor. Ja. Maar voor de cateraar, dat was wel, want mijn dochter was er toen bij, want het was van de familie van haar vriend, een huwelijk. En die zei, mama, dat was niet te doen. Die mensen die waren zo zeer, dat was niet.
0: Oh. We hebben ook Stines aan de lijn. Dag Stines, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij kent wie persoonlijk? Zeg eens.
3: Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar mijn job is dispatcher. En wij krijgen geregeld mailtjes van een Tom Cruise, maar dan met C-R-O-E E-S geschreven.
0: Ja, oké.
3: En, ja, en aan een tijd natuurlijk, we moesten daar vaak bij lachen en hebben we een keer een mailtje gestuurd, dat is voor ons een Mission Impossible.
1: Oh, nee.
3: Dat hebben we een paar maanden niet gehoord.
1: Nee. Oh, wat? Maar ja, maar Cruise, met C-R-O-E-S, in Limburg zijn er heel veel cruisen. Ja. Ja, en Tom, er zijn ook heel veel Tommen.
0: Ja, dus, ja, dus het is niet zo raar.
1: Er zijn er meerdere Tom Cruises in ons land.
0: Maar ja, als je het ziet staan, dan ja, dat is niet zo speciaal. Maar als iemand belt inderdaad, ja. Tom Cruise komt logeren in het hotel, dan is het ook wel... Oeh.
3: Ja, het was... En ja, we hebben daar natuurlijk veel mee gelachen bij onze bedrijven. We dachten, oké, we kennen hem nu al wat meer. En we hebben vaak gemaild, we gaan het mopje maken. Maar ik denk dat hem het mopje echt moe was.
0: Dat het niet goed
1: Ik zou dat heel leuk vinden als mensen dat mopje zouden maken.
0: Allee, maar goed verhaal. Dankjewel. Ja. Het is 19:30 geworden. Zometeen het cijfer van de dag. Eerst Grim met het nieuws.
4: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim 1/5 meer in amper 5 jaar tijd. Dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren die van thuis uit geen financiële steun krijgen om te gaan studeren. En als ze dat niet doen, dan geraken ze zelf niet uit de miserie. Die studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. En dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. Regeringspartij Vooruit wil dat de regering onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië en eindigen tweede in hun groep. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Eerst nog opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Hoe zit het op de baan intussen op deze donderdagochtend? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 10 minuten. En 10 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst.
5: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
6: Het cijfer van de dag.
0: Ja, ik denk dat het niet zo moeilijker gaat worden, maar ik denk dat het wel een interessante insteek gaat zijn voor zometeen. Want het cijfer van de dag komt hier tevoorschijn, Anke, en het is 10.000.
1: Luchtballonnen.
0: Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Het is iets anders. Het is iets anders. De 10.000.
1: Oké, je moet mij iets meer informeren.
0: Nee. Want ik zal al meteen zeggen wat de insteek is. Het klopt niet. Dat is het.
1: Het is al niet juist.
0: Nee, het cijfer is 10.000. En dan denken we van dat iets is waar we...
1: Stappen.
0: Je hebt het al.
1: De stal.
0: Het zijn de stappen.
1: Het zijn er 6.000.
0: Maar dan wisten we dat. Ja.
1: 8.
0: 10.000. Weet je waar het vandaan komt, de 10.000 stappen? Hoe dat ooit is ontstaan,
1: waarom
0: dat je dat elke dag moet doen?
1: 10.000 zijn? Nee. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, het is een super interessant verhaal. Want wij denken allemaal. Ik ben ook nog eens een keer promotor geweest van de 10.000 stappen actie. En ik kijk er nog elke dag naar op mijn gsm. Als ik ze niet heb, om een of andere reden, dan voel ik me niet goed. Ik wil ze doen elke dag. En eigenlijk klopt het niet. Eigenlijk klopt het niet. Maar er is wel een historische oorsprong van dit cijfer. En onze expert gaat het uitleggen waar het aankomt. Ik ken het verhaal ook echt niet. Het is een best grappig verhaal.
1: En krijgen we ook eindelijk dan het verhaal, het getal te horen dat wel moet?
0: Ja, inderdaad. Okay. Dat krijgen we ook te horen. Dus zo meteen. Waar komt het vandaan dat we 10.000 stappen moeten doen elke dag?
1: Maar bellen we dan met jou? Want jij bent toch de wandelexpert van de wereld?
0: Nee, het is niet een zelfverklaard expert, maar een echt expert.

0: Vanavond bij VTM zou je zo ruilen met de gelukszakken van Met 4 in Bed. En kan Anderlecht bij VTM 2 zijn Europese droom voortzetten in de Europa League? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Good times, great music.
3: Sven en Anke.

0: Charge en de Rhythm of the Night in het ritme van deze donderdagochtend, vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, het cijfer is 10.000. Dat zijn de stappen die je zo gezegd moet zetten. Ik probeer ze elke dag te zetten, maar er is ook iets in ons team veranderd sinds een paar dagen. Want Anke doet nu toch al een paar weken, hoeveel keer per week aan krachttraining, hè, Anke?
2: Ja, drie keer in de week.
0: Dat is ook een sportieve.
2: Dit is mijn vierde week.
0: En je houdt het ook vol voorlopig?
2: Want het was een peperduur abonnement.
0: Dus je moet
2: een personal trainer.
0: Ja,
2: maar ik ben ook aan het wandelen, want ik wou eerst combineren met lopen. En zij zeiden, nee, je moet dat combineren met wandelen, krachttraining.
0: Dat zei ik je ook al 10 jaar ondertussen.
2: Ja, maar als jij dat zegt, jij bent er zelf verklaard. Maar we hebben experten nu.
0: Ja, ik had ook altijd gezegd dat die 10.000, dat je daar moet voor gaan. We hebben cardiologe Sophie Brouwers aan de lijn. Dag Sophie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ja, je moet eerst even uitleggen, want dat weet jij, waar die 10.000 oorspronkelijk vandaan komt.
3: Ja, die 10.000 komen eigenlijk al vanuit de jaren 60 van een marketingstunt in Japan. En daar kwam dat eigenlijk toen overeen met een stappenteller. Ik weet niet of jullie nog herinneren. Vroeger kon je zo aan je broek een soort stappenteller klippen. Uh-huh. En dan kon je weten hoeveel stappen je gedaan had op een dag. Dat is een tijdje geleden. En die noemde, ik heb dat nu opgezocht, Mampo Kei. En dat wil zeggen eigenlijk 10.000 stappen. Uh-huh. En daar is dat vandaan gekomen. En dan is dat eigenlijk meegenomen. En dat was op zich niet een heel slecht doel. Dus dat is toch heel lang meegegaan eigenlijk.
0: Ja, het hele grappige, want ik heb er ooit eens iets over gelezen, is dat het symbool in het Japans voor 10.000,
3: ja.
0: Dat ziet er ook uit als een wandelend manneken, hè?
3: Ja, is dat? Dat klopt. Ja.
2: Ja, maar wacht. Het werd toch jarenlang gepretendeerd dat dat moest, dat dat gezond was. Dus eigenlijk is dat op niks gebaseerd.
3: Ja, ik zou het nu niet zo stellen. Ik denk, het is sowieso goed om voldoende te bewegen. Dat is eigenlijk iets dat we zeker weten. Maar er is niet onderzocht, of er was toen niet onderzocht eigenlijk, hoeveel stappen per dag er dan eigenlijk ideaal waren of er een gezondheidsvoordeel leverde. Dus ze hebben dan maar, zeg maar, gegokt.
0: Dat erop geplakt eigenlijk.
2: En hebben ze dan dat daarna wel wetenschappelijk onderzocht?
3: Ja. Daar is nog veel onderzoek naar gebeurd. En nu is dat eigenlijk redelijk duidelijk dat we rond de 7.000, 8.000... kleine 9.000, dat we daar eigenlijk op een goed niveau zitten. En wat wil dat dan zeggen? Als we dat per dag zetten, dan hebben we echt letterlijk een minder kans om te overlijden of vroeger te overlijden en op hart- en vaatziekten. Dus dat is wel een groot verschil. In tweede lijn ook nog op kankeroverlijden, op diabetes, dementie en dergelijke. Dus er zijn echt veel gezondheidsvoordelen.
0: Maar Sophie, het kan dan in principe, als je zegt, ik hoor de verschillen, 7, 8, 9.000. Van, je moet die 10.000 niet per se halen om de voordelen te hebben. Maar het kan ook geen kwaad dat je die 1.000 stappen extra zet per dag, toch?
3: Absoluut niet. Elke beweging meer is voordelig. Maar als je dat al als een doel zet voor elke dag, tussen de 7 en de 8.000 stappen, is dat eigenlijk al perfect.
2: Ja, maar toen 10.000 stappen echt zo de hype was, ben ik eens met Sven op vakantie gegaan. En we gingen op restaurant en Sven zei, nee, ik wil eerst nog mijn 10.000 stappen doen, anders kunnen we niet naar het restaurant gaan. Hadden we toen al geweten, hadden we direct al een kava kunnen drinken. Eigenlijk.
0: Ja, want ik had het toen waarschijnlijk. Ik ben dan wel een beetje zo gek geweest. Ja. Dan had ik er 9.350.
2: Kon je niet tegen.
0: En dan moest ik die laatste 7.50 nog doen om me goed te voelen. Want dat is dus mijn hoofddoorcijfers, ze moeten altijd afgerond worden.
3: Ik denk, veel mensen gaan zich daarin herkennen. En als ik het toch nog goed mag praten, het is eigenlijk vooral voor de iets oudere bevolking dat we naar 6.000, 8.000 stappen gaan. En voor de jongere mensen toch eerder richting de 10.000. Hey, als we dan nog naar leeftijd. Dus op die leeftijd was dat waarschijnlijk toch perfect.
0: En vandaag, je bent nog altijd jong, Sophie.
2: Ik kom makkelijk aan de 20.000 stappen, Sophie.
0: Is dat zo?
3: Ja, dat is wel heel flink.
0: Kom je daar makkelijk aan?
2: Toevallig.
3: Kom je daar makkelijk aan? Nee. Dat zijn van die zaken die, als je op vakantie gaat wandeltochten doen of de stad verkent en eigenlijk niets van gemotoriseerd vervoer gebruikt, maar alleen stapt. Maar dat is niet zo evident. En zeker dagen waarop er gewerkt wordt, is dat heel moeilijk om dat te halen. Behalve de mensen die het openbaar vervoer nemen, die geraken veel makkelijker vlot boven hun 10.000 stappen.
0: Omdat ze inderdaad van de bus naar de trein.
3: Omdat er tenminste bewogen wordt ondertussen. Dus dat is altijd echt een groot gezondheidsvoordeel.
0: Even weg, want u bent cardioloog. Even weg van de stappen. Anke die zit aan de krachttraining 3 keer per week. Is dat ook goed? Of moet ze daar dan toch ook nog die cardio bij doen, dat andere bewegen?
3: Wel, op het antwoord dat dat goed is, dat is supergoed. Eigenlijk vanaf ons 30ste verliezen we allemaal spier toekoer. Dus is het eigenlijk belangrijk of nog belangrijker om regelmatig krachttraining te doen. En dat wordt ook overal aanbevolen. Dus 3 keer per week krachttraining en dat hoeft geen uur te zijn. Dat kan een kwartiertje, een 20 minuten zijn. Of alle dagen 5 of 10 minuten. Is super, dus dat is keigoed. Maar dat weegt niet op tegen dan geen stappen te doen. Ze mag dan niet op haar stappenteller zeggen, oh, ik heb 2000 stappen gedaan, het maakt niet uit vandaag. Dus het is wel, het is additioneel, dus het hoort samen voor het voordeel. Ja, voilà.
0: Oké.
2: Ik heb 2 jonge kinderen, Sophie. Heb je zo, als je, tuurlijk zet ik 10.000 stappen op een dag.
0: Dat wil ik nu wel eens zien op je app.
2: Ja, maar ik heb, maar het probleem is,
0: wat?
2: Ik heb mijn gsm niet altijd bij en ik heb niet altijd mijn dingen op mijn watch aan. Dus ik kan het niet 100% verifiëren, maar ik weet wel dat ik niet een tv, alleen naar tv kijk in de zetel.
0: Hey, goed, maar dat is dan weer rechtgezet. Die 10.000 stappen, dat kwam van een marketingstunt uit de jaren 60 in Japan. Maar het kan ook geen kwaad, laten we het zo samenvatten.
3: Nee, voilà.
0: Sophie Brouwers, dankjewel voor de deskundige uitleg deze ochtend.
3: Heel graag gedaan, fijne ochtend nog.

0: kinderen wakker gemaakt op dit moment. Stuur eens een berichtje naar Sven en Anke via de app, want we gaan misschien maandag 31 augustus naar Potsdam.
1: Hoe schattiger, hoe leuker, hoe dwingender. Je boodschap moet opvallen in onze Joe-app.
0: Ja, het komt er veel binnen.
1: En dan kan je een gezinsticket winnen, kan je echt met de hele familie komen naar Potsdam.
0: Je hebt maandag 31 augustus, de laatste vakantiedag van dit jaar, gaan wij vieren met de radio-uitzending en een dagje Plopsaland met jullie.

0: Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Er zijn een paar Belgen enorm aan het scoren in het buitenland. En ene gaan we draaien en ene gaan we bellen. Vive la Belgique! Leve België, het nieuws van 8 van Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Meer studenten hebben een leefloon. Prins Harry keert terug naar het Verenigd Koninkrijk. En Trump stuurt nieuwe dreigementen naar Iran. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim 1/5 meer in amper 5 jaar tijd. Dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
2: Die studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-25 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en het middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijs.

0: zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
1: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. En hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans gegeven heeft om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië, ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. En die tweede ronde is opnieuw een groepsfase met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij.
3: Frank de Bocage is nog even op vakantie, dus ik wou heel graag zeggen het mooie weer wordt gemaakt door Jonas, maar het lukt niet, hè Jonas?
4: Nee, toch niet, voorlopig toch niet, want het is nog altijd wisselvallig. Hè. Ook vandaag trekken er buien vanaf de kust over het land, maar tussen de buien door verwacht ik ook wel lange droogmomenten, af en toe ook wel eens ruimte voor de zon. Een stevige wind dat ook vandaag een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten en dat bij temperaturen rond 21 graden. Ja, en morgen wordt het niet veel beter, hè. Dus ook morgen trekken er buien vanaf de kust over het land, lokaal echt wel felle buien morgen. Verwacht op meerdere plaatsen ook onweer dan bij temperaturen rond zo'n 20 graden.
3: Dankjewel.
5: Richting Antwerpen gaat het traag op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, verlies je een kwartier. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan, 10 minuten. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten. Ook 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst. Tussen Vilvoorde en Machelen, 5 minuten. En 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienhem.
3: Anke zei daarnet al, er zijn wat Belgen zeer goed aan het scoren in het buitenland. Eentje gaan we draaien. Hij is verwelkomd in de miljardairsclub, beste vrienden. Een artiest van bij ons. Maar miljardair, het is niet in de betekenis dat jij denkt. Het is een beetje op een andere manier. Maar wel zeer stoer en goed gedaan van hem. Zometeen hier bij ons in de ochtend.

0: Enjoy, viva la vida. Sven en Anke. Straks gaan we bellen met een hele bekende rode duivel. Zijn naam is Toby. En Toby is een straffe kerel, want hij is aan het scoren in het buitenland terwijl hij eigenlijk niet meer aan het voetballen is. Maar dat verhaal gaat hij zelf aan ons vertellen zometeen.
1: Eerst een andere Belg die scoort in het buitenland. Er is een nieuwe Belg in de miljardairclub beland. Het gaat niet over centjes, alhoewel, hij zal er ook goed bij zitten. Maar het gaat eigenlijk over 1 miljard streams op Spotify.
0: Met één nummer, hè?
1: Ja, ja, met één liedje. Dus die nieuwe Belg is niet de eerste die dat gehaald heeft. De allereerste die dat deed, 1 miljard streams op Spotify. Dat was Gauthier.
0: Dat is een halve Belg eigenlijk, hè? Ja, dat is een halve Belg.
1: Neefje van Jacques Pijpen, zal ik ook maar eens zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Wouter heet hij. Wouter heet hij eigenlijk. Somebody That I Used To Know had 2,5 miljard streams.
0: Oh, wow.
1: Yep. En dan was er nog iemand, DJ Lost Frequencies, met dit liedje. Oh, just let my favorite song go and run around my head. Where Are You Now?
0: Ook 1 miljard.
1: 1,75 miljard streams.
0: Oh, wow.
1: Dat wist ik eigenlijk niet dat zo populair was. Ik had het wel verwacht, want hij heeft dat 2 keer gehaald in miljard streams. Hè? De andere keer was het met dit. Are You With Me?
0: Dat klinkt bekender in mijn oren.
1: Dat is ook.
0: Een liedje, ja? Okay.
1: 1,4 miljard streams.
0: Oh, wow.
1: Dus, en er is nu iemand toegevoegd aan het lijstje met een liedje van 16 jaar geleden.
0: 16 jaar geleden?
1: 16 jaar geleden.
0: Okay.
1: Ja, en het is ook, het is een beetje twee recordachtig. Het is het tweede liedje pas, het tweede Franse liedje pas, Franstalig liedje, dat 1 miljard streams heeft op Spotify. Dus de meeste streams ooit, dat is eigenlijk zo'n Canadees liedje dat we niet kennen, maar hij heeft nu een tweede, als tweede ooit dat gehaald. Het gaat over Stromae en A La Rondance.

0: ik ga dat niet struikelen. When the going gets tough, the tough gets going. Hey! Die Billy Ocean, I love him, maar die heeft altijd veel te lange titels. Veel te lang.
1: Titels.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Sven en Anke.

0: Pink en A Trust Fall. Wacht, vrienden. We moeten het even hebben over de blitzcarrière van de heer Toby Alderweireld. Ja, oké, ik moet heel eerlijk zijn, die had wel alles iets in het voetbal gedaan ook.
1: Het kleins.
0: Maar toen werd hij plotseling een commentator bij deze ochtendshow in juni.
1: En toen?
0: In aanloop naar het WK klonk het zo.
2: Sven en Anke.
3: Onze WK-man Toby Alderweireld. Ja, okay.

0: van Sven en Anke rechtstreeks naar...
1: Welcome to Match of the Day.
0: Match of the Day bij de BBC, het meest iconische voetbalprogramma. Hij hangt aan de lijn. De man die onze springplank toch goed gebruikt heeft, Toby Anderwereld.
2: Yes! Oh, Toby, ik...
3: Goedemorgen.
2: Oh, Toby, lieve vriend, ik ben blij dat je nog altijd voor ons wil opstaan, dat je ons nog wil kennen met die megatransfer.
3: Ik ben extreem dankbaar. Jullie hebben mij gelanceerd. Dus ik moet altijd weten van waar ik vandaag
0: kom. We lachen er maar een beetje mee. Want ja, het was heel lief dat je dat wou doen voor ons. Je deed het ook voor HLN. Je deed het ook voor VTM. Je bent natuurlijk een onwaarschijnlijke voetballer altijd geweest. Maar wel, dit is toch wel speciaal. Een Match of the Day, ja, dat is niet zo'n een of andere podcast van ergens achter de hoek. Hè? Dat is toch ongelooflijk.
3: Nee, zeker niet. Voor mij echt super vereerd dat ik... Daar ben ik voor gevraagd. Je zit ook in een select groepje, denk ik, van 10 of 11 mensen. Echt iconen. En als ze mij daarvoor hebben gevraagd, ja, dat heb ik uiteraard meteen ja gezegd. En ik zeg het, enorm vereerd.
2: Maar is dat dan met audities? Of bellen ze je, je mag dat doen als je dat wil doen? Of moet je dan echt testen gaan afleggen?
3: Nee. Ze hebben mij gewoon gebeld om eerst een bericht gestuurd. En dan om te vragen om een keer te bellen. En dan hebben ze mij gewoon de vraag gesteld, wil je dat voor ons iets komen doen? En een paar keer. En wilt je ons team vergezellen, zal ik zeggen. En toen heb ik je meteen eigenlijk ja gezegd. Zoals je zelf zei, een super iconisch programma. Wow. Hè. Ik denk het grootste voetbalprogramma ter wereld. En als ze daar u dan voor vragen, ja.
0: Fantastisch. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook 200 keer in de Engelse hoogste klasse gespeeld. Je hebt daar een ongelooflijke carrière gehad al die tijd. Hoe vaak moet jij dan nu... Is het naar Londen dat je moet gaan om dat te gaan doen?
3: Net is in Manchester is het te doen. En we beginnen in oktober, of ik begin in oktober, ik zal het zo zeggen. En dan, maar ik heb zelf ook, daar hou ik altijd van, we zullen zien hoe het loopt, snap je? Ik geloof echt in mezelf. En het is ook keihard werken. Hè. Ik ben super dankbaar voor de kansen en zo, maar ja, het is ook keihard werken. Dus ik ben altijd zo voorstander van, kijk, laten we zien hoe het gaat. En als mensen tevreden zijn en mensen zijn fan en zien me graag op televisie, komt de rest wel vanzelf. Maar inderdaad, ik zal denk ik vanaf oktober beginnen en dan is het een paar keer per jaar, zal ik zeggen, afwisselen met de rest. Dus,
2: maar ja, jij houdt natuurlijk altijd de voetjes op de grond, maar dan zal ik in jouw plaats gaan zweven. Jij wordt gewoon de nieuwe Gary Lineker, hè? Met zo knap.
3: De nieuwe zou ik niet zeker niet zeggen, maar ik zeg nogmaals, echt super, super trots en super cool dat ik naar daar kan gaan en in die show mag gaan zitten.
0: Ja. Maar ik zei het voor mensen die je kennen, hè? Dus hoe zal dat dan ongeveer gaan? Je gaat daar naartoe? Welke dag van de week moet je daar dan al zijn? Wat moet je bekijken?
3: Dus eigenlijk Match of the Day is zaterdag en zondag. Ja. Dus ik zal voor één van die twee dagen dan daar zijn. En dan moet je de dag ervoor al reizen, want die dag zelf zet je er heel de dag. Kijk je 2 of 3 wedstrijden, moet je die analyseren en dan moet je ook het programma voorbereiden van wat wil je laten zien, wat wil je laten zien aan de kijker en zo verder. En dan is natuurlijk de show zelf. En de dag daarna vlieg ik of ga ik met de trein terug naar België. Dus je zet toch wel echt wel... Laat staan, stel je voor, ik moet zaterdag daar zijn, ben ik van vrijdagmiddag weg tot zondagmiddag. Zo moet je daar een beetje bekijken.
0: Jongen, maar stel dan dat weekend ook een hele belangrijke match in Antwerpen. Nee, want je zet daar nu toch... Daar heb je ook een enorme stap gezet deze zomer, toch, hè?
3: Nee, zeker. Dat is, maar goed, daar ben ik gewoon aandeelhouder. Ik heb daar geïnvesteerd. En rustig aan ga ik zien welke stap ik daar kan zetten. Maar ik denk dat het sowieso niet slecht is om overal in het voetbal af en toe mijn vinger eens op te steken en de sfeer te gaan opsnuiven. En dat kan alleen maar helpen, denk ik.
0: Die sfeer opsnuiven wordt een van de vaste gasten in Match of the Day sfeer op gaan snuiven. Dat is echt fantastisch.
2: Ja. Wanneer is de eerste keer? Heb je al een kalender gekregen? Wanneer moet je gaan?
3: Oktober. Okay. Ja, oktober is de eerste keer.
0: Maar, dus, maar je moet ons wel echt zeggen welke dag, want dat willen we zien.
2: Ja, dan
3: dat weet ik nog niet. Dus, ze hebben mij een bepaalde datums gestuurd wanneer ik kan. Ik heb dan geantwoord, dus ik moet nog even weten. Maar in oktober zal het sowieso gebeuren.
0: Nice, echt fantastisch.
2: Maar dan bellen we misschien nog.
0: We zijn super fier op jou, dat is echt fantastisch. Toby, zeer goed.
2: Merci,
0: fijne dag, hè.
2: Doei.
3: Bye.

0: Op Radio jaren 80, girls just wanna have fun. Het is 8:30, het nieuws met Grim.
1: De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort, ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer. Dat veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral dan in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks als het weer wat beter is, sturen ze een drone in de lucht om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur kan uitbreiden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. En Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, dat zegt Trump er niet bij. Eerst nog opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: Het gaat traag op de baan richting Antwerpen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 20 minuten. 10 minuten extra op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier. En 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Weet je wat ik stiekem wel leuk vind?
4: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Ja, wat ik leuk vind is niet je badkamer renoveren in één dag, maar dat is zomerse muziek draaien. Terwijl

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Dit is Joe met Sven en Anke.

0: 1978, Frankie Valli en Grease.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. Oh, en jij kan erbij zijn.
2: Zo hard naar uit. Ja, wat doen wij altijd tijdens de plaatjes? Dan babbelen wij. Maar tegenwoordig zijn wij de hele tijd naar appjes aan het luisteren. Van kinderen. Van kinderen van luisteraars die iets hebben ingesproken om tickets te winnen. Om met ons mee te gaan naar Plopsaland op maandag 31 augustus. Het is moeilijk kiezen, hè Sven?
0: Er
2: komen zoveel schattige liedjes binnen, raps binnen, gedichtjes binnen. En soms ook simpele verzoeken ja, die dat we niet anders kunnen dan gewoon toestaan.
3: Hallo, ik ben Thies. Ik ben 6 jaar. Mijn papa wordt 31 augustus 39 jaar.
2: Ja.
3: Mogen wij dat alsjeblieft samen met jullie in Plopsaland vieren?
2: Sorry, maar als iemand zo'n smeekbede doorstuurt, dan kunnen wij niet anders dan ja zeggen. Goedemorgen, dag Tine uit Bilze.
4: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Hey, ja, we hebben net een zoontje Thies gehoord. Heb jij nog kinderen?
4: Ja, we hebben nog 3 kinderen.
0: Oh, wow.
2: Oh, 4 ja. kinderen. Ja. 2, oh ja, 6. En de papa wordt echt 39 op maandag.
4: 31, ja.
2: Oké. Okay. Ja,
4: die heeft altijd de laatste vakantiedag nog zijn verjaardag te vieren, ja.
2: Oké, maar dan heb ik een heel belangrijke vraag. Ziet de papa dat zelf eigenlijk zitten om op zijn verjaardag te komen? Want ik kan me inbeelden dat de papa misschien ook zegt van op, pak de bomma maar mee en laat mij gewoon een hele dag thuis alleen zijn, zonder vrouw des huizes, zonder mijn 4 kinderen, gewoon een hele dag in alle rust alleen mijn ding doen. Misschien dat de papa dat ook een leuk verjaardagscadeau vindt.
4: Nee, ik denk dat het toch liever mee naar Plopsaland gaat, want hij doet dat echt wel heel graag.
2: Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk, om met Plop en Co. natuurlijk op de foto te gaan en in alle leuke attracties te gaan. Oké, maar dan komt nog een fix. We hebben
0: goed nieuws, jullie mogen met z'n 6 komen. Wij zorgen voor ontbijt in de ochtend, kan je de radioshow ook meemaken en daarna gaan we met z'n allen het park intrekken. Tot de 31ste.
4: Heel fijn. Dank u.
0: Bye.
2: Bijzondere echtgenoot.
0: Hoezo?
2: Van mij zou thuis blijven. Sowieso.

Ja, ik ben er toch al de hele ochtend over aan het nadenken. Waarom verhuizen die Harry en Meghan nu terug van Amerika naar Engeland? Letterlijk met slaande deuren vertrokken. Oh, onveilig land en racistisch en dit en dat. En nu gaan ze terug? Dan moet je toch Jo de Poorter even over opbellen, hè? Gaat er iets meer van, hoop ik, over weten.

0: Hey, hey, zo zijn we wel, hey, joh. De poort is er nog een koninklijk liedje voor we met jou bellen. Kingdom of Fear. Dat is toch professionaliteit, hè, joh. Dat is toch wat, hè?
1: Ongelooflijk. Ik zou zeggen, ik ben er stil van, maar daar heb je niet veel aan op de radio.
0: En dat geloof ik ook niet.
1: Diepe indruk op mij. Maar ik had al zo'n diepe indruk doorstaan vanochtend toen ik wakker werd met het nieuws.
0: Ja. Maar wat, kan je de jiggle instarten nog? Ja, want er gelooft niemand dat joh de poort plotseling stil zou worden. Dat is dat nee. Kan niet.
2: Dat willen we ook niet, want we horen jou graag babbelen. En ik zei daarnet van, ik vond het zo crazy om vanochtend wakker te worden met Harry en Meghan. En luisteraars sturen het ook allemaal van, waarom doen die dat? Waarom gaan die verhuizen, die twee, joh?
1: Ja, de dieperliggende reden is macht en geld. En de dwingende, drukkende, urgente reden is dat school begint in september. En dat ze nu waarschijnlijk echt de beslissing hebben moeten nemen. Worden die kinderen Amerikanen of gaan het toch wel Engelsen worden? Ik bedoel, die twee kinderen hebben allebei de Amerikaanse en de Britse nationaliteit. Maar zoals je weet, je hebt zelf kinderen. Zodra je kinderen naar een lagere school stuurt, dan worden ze eigenlijk bijna de nationaliteit van waar ze naar school gaan. Dan maken ze vrienden. En dan kan je ze bijna niet meer naar een ander land verplaatsen. Dus ik denk dat dat de reden is dat het nu midden augustus bekendgemaakt wordt.
2: Ja, maar je zei macht en geld is de voornaamste reden. Wat, vertel.
1: Je ziet dat ze wonen 6 jaar in Amerika. Ze zijn volledig van de radar verdwenen. Als je naar de metingen kijkt, ze zijn de minst populaire leden van het Britse Koningshuis. Vooral omdat ze ver zijn en onzichtbaar zijn. En blijkbaar willen ze daar iets aan doen. Willen ze terug in beeld komen. Ze moeten ook geld verdienen. Want je weet dat een paar maanden geleden heeft hij een belangrijke, heel dure rechtszaak tegen Engelse kranten verloren. De carrière bij Netflix is ook geen laaiend succes. Dus er moet geld in het laadje komen. En het makkelijkste is dan als je heel dicht bij de bron bent. En de bron is nog altijd het Britse Koningshuis.
0: Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe kan hij geld verdienen? Hij gaat niet ergens echt een job gaan aannemen. Hè? En dat Koningshuis, daar hebben ze zichzelf toch ook voor een stuk van afgeknipt. Hoe kan daar nog geld in het laadje komen?
1: Wel, ze gaan allerlei. Kijk, er werd vandaag geroepen, hij zal geen koninklijke opdrachten uitvoeren. Maar je kan natuurlijk niet verhinderen dat die man naar een theatervoorstelling gaat, een lint doorknipt of een krans neerlegt. En gezien hij niet meer tot de koninklijke familie behoort en daar geen banden mee heeft, dan kan hij zich daarvoor laten betalen. En dat zal in de UK iets makkelijker gaan dan in de Verenigde Staten, waar ze toch net iets minder geïnteresseerd zijn in hem.
0: Charles, zou al positief gereageerd hebben, hè, van de kijker naar uit ons weer vaker te zien. Gaat het weer goed tussen hen of wat?
1: Wel, luister, er is een verzoeningsafspraak geweest op 10 juli. En waar iedereen bij elkaar, hij, Meghan, Charles en Camilla. Charles is natuurlijk een bijna 80-jarige grootvader die niet helemaal gezond is. Dan breekt je hart als je die kinderen gezien hebt die je 4 jaar lang niet meer kunnen vastpakken hebt. En ik denk ook dat een belangrijke reden dat dit nu gebeurd is dat Meghan en Harry zich toch een beetje zorgen maken. Wat als William op de troon komt? William is de meest Harry en Meghan onvriendelijke van de familie. En zodra die op de troon komt, is die wel de baas. En wat beslist hij dan? Mogen zij hun titels houden als hertog en hertogin? Wat gaat hij dan doen? Dus de beste omstandigheden, de meest vriendelijke omstandigheden, is naar Engeland terugkomen zolang zijn vader nog op de troon zit. Daar maakt hij het meeste kans om een echte comeback te maken.
2: Goh, maar ja, iedereen weet dat het zo mekaar zit. Ja. Dus ik bedoel, hè, dan is het toch moeilijk om, om het proper eigenlijk terug te krijgen. Hè? Want het volk weet, jij weet het, wij weten het, iedereen weet het. Dus ze gaan een beetje wat comedie moeten spelen. Wat zeg je dan? We missen jullie en daarom komen we terug. We kunnen toch niet zeggen, we zijn hier, want het is nu de moment.
1: Je hebt de meest normale, meest menselijke reactie, maar het grote voorbeeld van dat het mogelijk is en dat het kan, zit iedere dag naast koning Charles. Camilla was 20, 25, 30 jaar geleden bij het overlijden van Diana de meest gehate vrouw van het koninkrijk. En iedereen zei, nooit wordt ze prinses, nooit zal ze koningin worden. En het tij is gekeerd en ze is niet de meest geliefde, maar ze is zeker niet de meest gehate. En als je kijkt naar het karakter en de persoonlijkheid van Harry, die in C een hele sympathieke, goede jongen is,
0: kan goed
1: dan
0: komen,
1: acht ik het echt wel mogelijk dat er verbetering aan de horizon is.
0: Okay. Ik vind het ook heel sympathiek dat ze zeggen, ze gaan in een gewoon huis wonen.
1: Daar geloof ik niets van, maar dat zal snel blijken.
0: Ja, maar mooi, niet in een paleis, ja, niet van de koninklijke familie, maar een gewoon huis buiten Londen. Ja.
2: Zeg, we gaan jou laten, want jij kan even weer voeren voor een nieuw boekenfeiten eigenlijk.
0: Ja,
2: hè?
0: Blijf je bezig. Dankjewel, Jort Porter.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Oh, zuster, kijk eens naar rechts van jou, Sven.
3: Zon.
2: De zon, gisteren niet gezien, de dag ervoor ook matig, maar vandaag is ze er. Maar hoe zit het met de regenval vandaag? En morgen en overmorgen, dat vragen we aan Jonas na het nieuws van 9 van Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Heropflakkeringen in de Hoge Venen. Harry en Meghan keren terug naar de UK en Trump stuurt nieuwe dreigementen naar Iran. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort, ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer. Dat veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze drones de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn. Dat vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
4: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen, buiten Londen, dus niks koninklijks. En ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Amerikaans president Trump wilde de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media.

0: wind ook, een matige, en aan zee is dat vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Ja, en dan morgen, vlak voor het weekend, is ook Pukkelpop dit weekend. Hè. Daar heel veel mensen hopen op een beetje goed weer. Hoe zit het voor morgen eerst?
0: Ja, morgen toch wel meer buien. Hè. Dus meer buien dan vandaag verwacht ik toch wel. En vooral na de middag kunnen die dan wat feller zijn. Het verspreidt in het land toch ook wel kansen op onweer. Maar tussen de buien door alweer toch wel droge momenten bij 20 graden. Maar het weekend wordt beter. Hè. Dus zaterdag nog wel een paar buien, maar heel vaak droog met ook wel zonnige momenten. Een graad of 21. En zeker zondag wordt toch wel een dag om naar uit te kijken. Want dan blijft het overal droog, verwacht ik, zonnige periodes. En kan het 22 of 23 graden worden. Dus dat valt toch allemaal best wel mee.
2: En dan weet je al voor volgende week, de laatste week van de vakantie. Hoe gaat dat zijn?
0: Ja, dus we beginnen goed. Hè. Dus maandag belooft ook een mooie dag te worden. Verwacht ik zelfs redelijk veel zon. En zou het best wel warm kunnen worden met een graad of 24. Maar dat mooie weer houden we waarschijnlijk niet echt lang vast. Want vanaf dinsdag komen er opnieuw storingen naar ons toe. Dus volgende week, dinsdag, woensdag, donderdag, vrees ik toch wel dat we opnieuw de wisselvallige tour zullen opgaan met af en toe wat regen of enkele buien.
1: Jonas, dankjewel.
2: Richting Brussel gaat het traag op de E19 tussen Zems en Machelen. Verlies je een kwartier en een kwartier. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst.

0: Olivia Newton-John en ELO en Xanadu.
1: Ochtend van Joe.
2: We hadden vanochtend al dubbel babynieuws.
3: Ja.
2: Ja, je weet intussen, Reggie Pengsten en zijn vrouw Crystal die zijn opnieuw zwanger. Het was eerst een drieling en het is nu een tweeling geworden. Dus we één kindje verloren, dus dat is, ja, dat is heel dubbel. Hè. Dat is verdriet, maar dat is natuurlijk ook heel veel liefde voor de tweeling die er wel nog aankomt. En dan had ik gisteravond in bed nog iets gezien. Ik had gezien dat Ruben van Gucht opnieuw papa zou worden.
3: Ja, maar je moet even goed naar luisteren, want dat is een verhaal. Ik schrok ervan toen je het vertelde.
2: Ja, maar ik was aan het scrollen.
3: Maar ik kon niet volgen eigenlijk.
2: Ik zie zo twee van die baby Adidas schoentjes, twee roze baby Adidas schoentjes. En dan zo van, ja, op. En dan zo een man en een vrouw handen vasthouden en dan opnieuw mama en papa worden. Ik zie Ruben van Gucht getagd met een nieuwe vrouwennaam die ik ook niet kende.
3: Ja.
2: Dus ja, hij is nog maar vorige week papa geworden van Florence. En ik dacht, opnieuw een dochter. Dus ja, ik klik door en dan zie ik, het is niet de Ruben van Gucht die wij allemaal kennen van op tv. Het is een andere Ruben van Gucht.
3: Ja, maar dat is
2: een naamgenoot. Maar ja, het is heel grappig, want ik vertelde het en heel veel luisteraars stuurden. Ik heb dat ook in mijn feed gehad, Anke.
3: Ja,
2: dus het is iets, ja, wij volgen die niet. Maar ja, omdat dat in dat algoritme Ruben van Gucht komt dan bij heel veel mensen terecht. Maar laat het duidelijk zijn, het is dus niet de BV Ruben van Gucht.
3: Het is een andere.
2: Nog eens papa worden.
3: Maar we hadden dan ook Bart de Pauw aan de lijn. En ook niet de Bart de Pauw die je kent als de eenzame man van Melle. Maar een buschauffeur. Bart Pauw en een trouwe luisteraar van ons. En Tine die liet weten dat haar man Jan Verheijen is. En Jan Verheijen heeft geen rubriek bij Tom en bij Rani in de avondspits. Die een ander wel, maar deze Jan Verheijen die maakt kartonnen dozen.
2: Oh ja.
3: En ik denk als je dan bijvoorbeeld iets reserveert of zo, een restaurant of ik weet niet wat, of tickets voor het een of het ander, dat ze ook zeggen, oh Jan Verheijen die komt kijken. Maar het kan nog veel erger, want we hadden ook Veerle aan de lijn en haar man heet Peter Goossens. Dus kunt u voorstellen, als die op restaurant gaan, die reserveren voor Peter Goossens, dat zo wel zijn effect heeft.
4: We hebben het meegemaakt op een bruiloft en ze waren namenplaatjes aan het plaatsen eigenlijk. En die cateraar die was helemaal gefreakt wat Peter Goossens kwam eten. Dus die dacht echt dat hij echt aan tafel ging zitten. Maar ja, het was maar met een echtgenoot. En we hebben ook al een paar keer gehad dat we reserveren en ze zeggen op welke naam en we zeggen Peter Goossens, dat het wel eventjes stil blijft aan de andere kant van zou het zijn of zou het niet zijn.
3: Er bestaat ook een Anke Bukking, zei je?
2: Ja,
3: en ken je haar een beetje? Weet je wat ze doet? Wat ze,
2: ik denk dat ze les geeft of zo, maar met Pasen waren we ergens in een restaurant.
3: Ja.
2: En ik kwam zo naar mij toe, maar ik had ze helemaal niet herkend.
3: Ja, Anke Bukking kwam naar Anke Bukking.
2: Dus Anke Bukking had met haar familie gereserveerd voor Pasen in hetzelfde restaurant als die andere Anke Bukking.
3: En
2: ja. Grappig, hè?
3: En was je fier op je naamgenoten? Dacht je van,
2: dat is een hele knappe.
3: Ja, ja.
2: Knapper dan ik eigenlijk. Dat is jammer. Ook jammer. Echt waar.
3: Is het dezelfde leeftijd?
2: Nee, ook nog jonger.
3: Oh, kijk.
2: Zeg ja. Veel.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met een prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
7: Goh, ik ben meer voor bubbels.
6: Is dat hetzelfde?
7: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
6: Hoe dan?
7: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
6: Oh, la!
8: Happy bathroom to you.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
6: In Lier, in Temse
7: en in Roeselaar.
8: Spin and Anger.
4: Good times.
8: Great.

0: Simply Red en Stars.
1: Ah, ik vind het wel speciaal. Er is nieuws gekomen over een programma van 3000 jaar geleden op televisie, waar wij als kind naar gekeken hebben, de Fabeltjeskrant.
2: Ja?
1: En de Fabeltjeskrant, ik dacht, veel van die programma's van vroeger, daar zijn dan, ik weet niet wat, 48 afleveringen van gemaakt of zo. Dan, ja, dat soort dingen. Van de Fabeltjeskrant, ik snap het zelfs niet eens, zouden er 1600 afleveringen gemaakt zijn destijds.
2: Elke dag een krant, hè?
1: 1600 afleveringen van de Fabeltjeskrant. En het wordt opnieuw uitgebracht op YouTube met verbeterd beeld en geluid. En wat ze gaan doen, de eerste 10 afleveringen worden erop gezwierd. En dan gaat er dagelijks een nieuwe aflevering gelanceerd worden, zodat het stukje jeugderfgoed opnieuw toegankelijk wordt voor oude en nieuwe generaties. De ene na de andere komt er.

0: Ik ben benieuwd of dat nog gaat scoren zo.
1: Ja, dat weet ik ook.
0: Bij generaties van nu.
1: Ja, top.
0: Want je hebt dan zo ouders die dan zeggen van... Kijk eens, mama en papa keken daar vroeger ook naar. We hadden dat een tijd geleden met Free Willy, de film.
1: Ja.
0: Topfilm, hè. Ja, Lou, na een half uur zei ze... Mama, zetten we hem stop.
1: Waarom?
0: Of saai.
1: Saai?
0: Saai.
1: Okay.
0: Ja, ik dacht, mijn hart was gebroken.
1: Ja, dan zou ik het risico niet nemen om dat te tonen, de fabeltjeskant.
0: Ja, nee.
1: Daar kun je het over doen, dat zou ik niet kunnen verdragen.

0: kijken. Tussen 9:30 en 10:00, dan krijg je ook koffiemokken met onze kop erop. Dan kan je koffie drinken uit Sven en Anke, zeg maar. En je kan ook gratis reclame maken op de radio. Zo simpel is dat. Gewoon even laten weten via de site welke plaatjes je wil horen.
1: Nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer. Dat veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen. Vooral dan in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbenders die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs, en vaak cash. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale. Voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsten zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Opklaringen en wolken, maar soms ook buien vandaag bij 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, en dan bij 20 graden.
1: Waar verlies je meer dan 5 minuten op dit moment? Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 10 minuten. 10 minuten richting Antwerpen. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. A12 tussen Aartslaar en de Kleidalaan. 5 minuten. En 10 minuten richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen.
3: Koffietanken.
4: Met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00. Kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
1: Geen jobs uit Roes. Goedemorgen, dag Leen.
5: Goedemorgen, Anke.
1: Ja, G-job staat, de G staat voor gezondheid. Wat doen jullie precies?
5: Wat wij doen is, wij ondersteunen mensen die een gezondheidsuitdaging hebben en die op zoek zijn naar een duurzame job, na zoiets te hebben meegemaakt. Hè. Iedereen kan op een bepaald moment geconfronteerd worden met een gezondheidsuitdaging. Hè. Vandaag is het de werkgever of de collega, maar achter iedere medewerker zit een mens en achter die mens zit een verhaal. En er zitten zeker ook talenten achter, en naar die talenten gaan wij op zoek om duurzaam aan de slag te
0: krijgen. Want het is zo in natuurlijk om zo'n beetje te zitten, langdurig werklozen, die zijn altijd kop van jut. Maar dat heeft soms met ziekte te maken, en dan is het soms ook moeilijk om weer aan de slag te gaan. En daar begeleiden jullie de mensen dan in.
5: Inderdaad. Dat doen wij heel persoonlijk. Wij werken op maat. We vertrekken vanuit de kandidaat en gaan kijken waar de talenten zitten, waar de sterktes zitten. Uh-huh. Die brengen we in kaart op basis van een persoonlijkheidsanalyse, op basis van een talentenkaart. We maken een mooi cv en we ondersteunen ze totdat ze veilig geland zijn in een nieuwe duurzaamheid. Nice.
1: Oh, heel nuttig werk dat jullie verrichten. En het kan niet anders dan dat daar vaak een kopje koffie bij komt kijken.
0: Is dat zo?
5: Uiteraard. Een bakje troost is dat. Nee, want zakdoekjes komen er ook soms bij kijken. Maar inderdaad, een tasje koffie is altijd wel van de partij.
1: Okay. Ja, gaan we tasjes opsturen.
5: Wat veel mensen niet weten is, als ze zo'n gezondheidsuitdaging hebben, dat zij ook beroep kunnen doen op een terug naar werk voucher. Dat is een budget dat zij ter beschikking krijgen om die begeleiding diepgaand te kunnen doen. Zij hoeven daar niks voor te betalen. Ze krijgen een budget eigenlijk van de RISI van €1800.
0: Oh, dat is goed,
5: en als zij die terug naar werk voucher bestellen, dan kunnen wij ze heel duurzaam begeleiden.
0: Zeer goed. Leen en collega's van G-Jobs, jullie muziek wordt gedraaid het komende 9:30. En proficiat, jullie zijn goed bezig daar. Merci, hè.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel. Dag.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

Ik ben Elke van Reems, inclusiemanager bij G-Jobs. En bij G-Jobs ontmoet ik dagelijks mensen die geconfronteerd worden met een gezondheidsuitdaging. Hun verhalen tonen hoe ingrijpend de impact van ziekte of tegenslag kan zijn. Maar vooral ook hoeveel kracht, talent en veerkracht mensen bezitten. Daarom kozen we deze liedjes om hen een hart onder de riem te steken. We kozen voor het liedje Feel van Robbie Williams.

0: Generatieplantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Koffietanken met Sven en Anke.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van G-Jobs.
2: Het volgende liedje is Beautiful Day van U2. Na een moeilijke periode krijgen gewone dingen vaak een bijzondere betekenis. Terug aan het werk gaan, collega's opnieuw ontmoeten, een routine hervinden of terug het gevoel hebben ergens bij te horen. Het zijn momenten die voor velen voelen als een echte beautiful day. En bij G-Jobs geloven we dat werk meer is dan een job. Het biedt structuur, sociale verbinding, eigenwaarde en nieuwe kansen.
0: Dit is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
3: Heart is a blue.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: We hebben gekozen voor het nummer Rollercoaster van Dani Vera. En waarom? Omdat het leven soms onverwacht een andere richting kan uitgaan. Een ziekte, ongeval of andere tegenslag zet mensen voor uitdagingen die ze nooit hadden zien aankomen. Toch zie ik bij G-Shop telkens opnieuw hoe mensen stap voor stap hun weg terugvinden. En dit nummer herinnert ons eraan dat moeilijke momenten soms deel uitmaken van het leven, maar niet bepalen wat er nog mogelijk is.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een hele goede morgen. Kan je wel wat hulp gebruiken om productief te zijn op deze donderdagochtend? Je kan op mij rekenen en natuurlijk ook op de allerbeste muziek. En het is 10 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
5: Goedemorgen. De politie waarschuwt boeren voor drugsbendes. In Deerlijk botst een auto tegen een lijnbus en gesjoemel met lichaamsdelen aan de Universiteit van Harvard. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar gaat er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
5: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal daar. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer losgemaakt worden. Ze ligt nu in het ziekenhuis. De buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed één van die twee bestuurders door het rood, maar wie, dat weten we nog niet. Een Amerikaanse universiteit Harvard betaalde 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemel door een manager van het mortuarium van die UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus ook een akkoord. Die manager die werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden. Zaterdag nog enkele buien, maar ook zon bij 21 graden. En zondag af en toe zon, dan blijft het droog en tot 23 graden.
4: Vier files op dit moment nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 10 erbij tussen de Expo en Koningslo. Op de E19 richting Antwerpen 8 minuten in de file tussen Mechelen-Noord en Rumst. E17.

Eugen, Optimus, Ronan Keating en Loving Each Day. Each Day, dat is niet altijd even simpel, maar zoveel mogelijk days. Daar moeten we dan toch samen proberen voor te gaan. Straks om 11:15 hier bij Joe weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer. Onze nieuwe Joe-collega Evie Hansen. Maar eerst krijg je van mij ook nog de nieuwe Taylor Swift en deze legendarische Bond-song van Duran Duran.

0: Dit is Joe.
1: Er is een musical waarvan ik zo hard hoop dat hij ooit naar ons land komt, of toch alleszins wat dichter in de buurt, en dat is Anne Juliet. Ik weet niet of je het kent, loopt nu op Broadway in Amerika, is daar een groot succes. En het is een musical met allemaal muziek van Max Martin. Max Martin is een heel bekende Zweedse producer die zowat alle grote hits eigenlijk, alle commerciële successen van de laatste 20, 25 jaar heeft gemaakt. Van Britney Spears, van Backstreet Boys, wat zit er nog tussen... Robin S. Echt alle grote hits. En Sing zie ik er ook nog bij staan. En dat zit dus allemaal in die musical. Het verhaal schijnt niet zo bijzonder geweldig goed gevonden te zijn. Maar ja, die hits, daar kan je onmogelijk op stilzitten. Dus laat ons hopen dat die Anne Juliet ooit nog de oceaan oversteekt en bij ons komt. Tot het zover is, nog eens een van die grote Backstreet Boys hits. Backstreet Boys die dus al hun succes ook te danken hebben aan die Zweedse Max Martin.

0: Yeah.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep, go for info naar telenet.be.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe.

Even We Are Family van Sister Sledge. Ik had het daarnet over En Juliet, hè, die musical met de allergrootste pophits die gemaakt zijn door de Zweedse producer Max Martin. Alle grote hits dus van Backstreet Boys, Britney Spears, Kelly Clarkson, Katy Perry. Kelly uit Capelle die stuurt En Juliet komt naar Nederland, Heidi. Wij gaan er in november naartoe. En Christel uit Herentals die zegt, ja, je moet het maar eens checken. Het is in Utrecht te doen vanaf 24 september. Ben inderdaad even gaan kijken. Het klopt. Het is dan wel met de Nederlandse dialogen. De liedjes blijven uiteraard wel in hun oorspronkelijke Engelse versie. Maar ja, gaat sowieso de moeite zijn, denk ik dan. Dus ik ben de komende 3 minuten niet beschikbaar. Ik ga tickets kopen.

0: En part-time lover, maar in ons land is het meer van fulltime vieren, hè. Altijd en overal. Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Achterbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt daardoor een defect voertuig. Brusselse binnenring 6 erbij tussen Strombeek en Koningsto. En op de E19 richting Antwerpen, daar verlies je 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

antwoord altijd ja. Eten, dat is voor heel veel mensen zo een van de schoonste momenten van de dag. Zeker natuurlijk als je dat in goed gezelschap kan doen. Zometeen ga ik eens vragen aan presentatrice Evi Hansen wat haar favoriete restaurantje is in het land. Daar mag zij ons als wegwijzer de weg naartoe wijzen voor mooie, hopelijk lekkere momenten.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 pakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Wegwijzer. Eefje Hansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Harry.
0: Op donderdag dan hebben we het in de Wegwijzer altijd over eten. Dat moeten we allemaal, maar toch doen we dat allemaal een beetje anders. Hè? Ben jij iemand die daar veel belang aan hecht?
1: Ik probeer wel echt vrij gevarieerd te eten. Dus ik probeer toch echt wel gezond te eten, om de simpele reden dat ik merk dat ja, vanaf de 40, 45 voel ik mij gewoon beter bij gezonder voedsel. Dat is niet zo tof altijd. Ik zou ook wel elke dag liefst frieten met mayonaise eten, maar ja, dan daar word ik niet gelukkiger van, helaas. Nee. Dus mentaal in het kopje is dat gewoon belangrijk dat ik gezond blijf eten, maar ik vind ook wel heel belangrijk dat ik elke dag toch wel een klein stukje chocola kan eten of een klein ijsje kan eten. Of... Ja. Ik ben daar niet zo heel streng in.
0: Nee, zo af en toe is een klein beloning of gewoon iets wat je ook gewoon echt heel lekker vindt. Hè. Moet absoluut kunnen. Evie, ik vraag mijn wegwijzer altijd naar een restauranttyp. Wat heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor The Best, een Chinees restaurant in de Chinese buurt in Antwerpen, vlakbij het Centraal Station. Mm-hmm. Waarom? Omdat het eigenlijk een traditie is met ons gezin, met onze vrienden, met onze family, zal ik maar zeggen, om daar eigenlijk toch wel iedere verjaardag te gaan eten. Dat is geen gezellige Chinees. Allee, qua interieur, hè, dat zijn knalgele muren, dat zijn papieren tafellakens, maar ze hebben daar ook grote ronde tafels, waarop ze in het midden zo'n platform hebben die ronddraait. En wij bestellen dan altijd heel veel eten en dan is dat heel tof, want dan kunnen we zo gewoon de plateau rond laten draaien en daar ons bordjes mee vullen. En vooral, het is ook geen Chinees met zo wat chop chai en zo wat van die smoothie. Het is ook echt wel een traditionele Chinees. En dat is ontzettend lekker en dat heeft ook wel echt een andere smaak. En zowel mijn kinderen als ik, als mijn vrienden, mijn man, ja, wij dat is eigenlijk onze living als het op een feestje aankomt. Als we willen lekker uit gaan eten en willen
0: daar
1: samen
0: allemaal
1: zijn. Ja, ja, absoluut. Ze kennen ons. Ze zeggen ook dat we allemaal hele goede eters zijn. En behalve dat het heel lekker is, is het ook niet duur. Dat is toch ook altijd wel leuk, want het leven is zo duur aan het worden. Mm-hmm. En je vroeg mij net van hoe belangrijk is eten voor u? Vooral samen zijn, hè? Samen rond een tafel zitten, dat vind ik heel belangrijk. En ik heb echt geluk dat mijn kinderen dat ook altijd graag hebben gedaan. Ja. Dus daar ben ik wel blij om. Want dat is toch een moment om echt samen te komen en te babbelen en u te amuseren rond de tafel.
0: Ja, daar ontstaan vaak de beste gesprekken. En zeker ook met je kinderen.
1: Absoluut.
0: Is dat zo het moment om eens bij te babbelen over van alles. Kan dus ook bij The Best in de Van Wezenbeekestraat in Antwerpen. Ik ben er zelf ook geweest, ik kan het ook alleen maar aanraden. Het is iets helemaal anders dan de nummertjes Chinees die heel veel mensen van vroeger kennen. Hè?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja,
0: die gaan we toevoegen aan dat lijstje van jou, Evie. Morgen, de laatste keer, dan hoor ik jou nog met een uitstaptip. Hè? Tot morgen.
1: Dat is goed.
2: De Wegwijzer. Good times. Great music.

het altijd, de Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Heel veel vragen in de Joe-app over die tip van Evie Hansen daarnet. Dat restaurantje, die Chinees in Antwerpen, dat is de best. Gemakkelijk te onthouden. Volgens haar ook het beste restaurant. Maar weet natuurlijk, al die tips van die wegwijzers, die komen ook online. Joe.be of in de Joe-app even doorklikken naar de wegwijzer. En dan vind je het lijstje van Evie en de vorige wegwijzers.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen. Af en toe komt er hier een voorzichtig zonnetje piepen. Daar heb je niet superveel aan. Gelukkig wel aan Nick Kamen, Madonna en de Beach Boys, want die draai ik dit uur. Bijna 1 over 11. Het nieuws krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedemorgen. Diesel wordt weer duurder. De politie waarschuwt boeren voor drugsbendes. En er zijn 3 massagraven ontdekt in Kosovo. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanning in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs, en dat vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar gaat er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
3: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. En in noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek waren naar een groep Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen, al moet DNA-onderzoek daar nog zekerheid over geven. En dat kan nog een tijdje duren. Opklaringen en wolken, soms buien rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer en 20 graden. Zaterdag ook nog buien, maar zondag droog, af en toe zon en tot 23 graden.
2: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E429, daar staat de langste file. Er komt een half uur bij tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komt door een defect voertuig.

Ik begon uit dit uur met Nick Kamen en I Promised Myself. De populairste country single online van dit moment. Die komt eraan, maar eerst een wijze man met vrienden. En zij zingen Love Is All.

Een paar dagen geleden was Madonna jarig. Ze is er 68 geworden. En ze heeft haar feestje gedaan in Griekenland op het prachtige eiland Corfu. In het goede gezelschap van haar familie, van haar vrienden. Kinderen waren erbij. Haar lover staat ook mee op de foto's. En vind ik ook wel grappig, heel veel katten. Dat is Griekenland. En veel van die straatkatten overal. De foto's die vind je uiteraard op haar Instagram. En Madonna had ook een prachtige verjaardagstaart daar. Met iets typisch Grieks erop. Namelijk zo dat grote blauwe oog. Je ziet dat ook als je al in Griekenland bent geweest op zowat alle souvenirs daar. Grieken geloven er al jaren in dat dat geluk brengt en dat dat slechte energie wegwerkt. Hopelijk werkt dat ook natuurlijk voor Madonna en kan zij die mooie momenten blijven koesteren.

0: En blijf bij mij, want zometeen breng ik jou weer in de stemming.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gamo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
11: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema. Dit is Joe.
12: Joe. Good times.

0: in de stemming.
1: Verrassend nieuws toch wel vandaag online en in de kranten. Harry en Meghan, die een aantal jaren geleden de rug hebben toegekeerd naar de UK, naar Amerika waren verhuisd. Ze hadden echt even hun buik vol van alles wat met Engeland te maken had. Met de familie, met de paparazzi daar. Het was genoeg geweest. Ze hebben nu besloten om terug te keren naar de UK. En dat zou al zeer, zeer snel gaan. Want volgens de pers gaan ze deze maand nog terugkeren. De liefde voor Amerika lijkt over. Ze zouden ook hun kinderen willen steken op een goede school in Engeland. Maar dat moet toch wat met gemengde gevoelens zijn. Ik weet ook niet hoe de gemiddelde UK-bewoner daarop gaat reageren en denken van, ze zijn terug. Daarom twee platen in de stemming die je daaraan kan linken. Jij bepaalt voor welke jij in de stemming bent. Als eerste keuze in de Joe-app nu een geweldige rockplaat met dus ook een gevoel erin dat Harry en Meghan nu voelen. Ja, er zit wat chauvinistisch gevoel in. Die London Calling kan je nu opstemmen van The Clash. Maar het is een clash, ook in de stemming tussen twee platen. Er kan ook nog een andere song. En daarvoor kan je kiezen voor een band die zo bekend is in Groot-Brittannië. De belichaming van de Britpop. En in die song zit ook wel iets, ja, met een gevoel van alles wat er gebeurd is. Als je terugkijkt op die situatie van de afgelopen jaren bij Harry en Meghan. Misschien niet te lang boos blijven en gewoon vooruitkijken. Je kan ook kiezen voor Don't Look Back in Anger van Oasis.

dat wordt, ja, dat moet het gebeuren, hè, voor de beide partijen. Don't look back in anger. Jij mag kiezen voor welke plaat jij in de stemming bent. Dat doe je door gewoon even de Joe-app te openen. Daar zie je die twee heel leuke keuzes staan aan jou om te bepalen welke het wordt. En dat is natuurlijk de plaat die ik binnen een dikke 10 minuten voor jou draai. Stemmen maar.

0: Ruim 11:30, 4 files liever, waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt, 11 erbij tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de E429, 10 minuten in de file tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Antwerpse Ring dan, richting Nederland, ook 10 erbij. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West komt daar door een defect voertuig. En op de A12 richting Antwerpen, 7 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Lorca, Ritmo della Noche. Ja, nu het weer zo wat omgeslagen is, hebben de dagen wel iets van de nachten. Bijna even donker. Maar voor alle duidelijkheid, het is wel 6:30. 'S middags en niet 's nachts. In de stemming is volop bezig. Twee platen die te maken hebben met toch wel de plotse onverwachte terugkeer voor heel veel mensen van Harry en Meghan naar de UK. Ze, na een aantal jaren in Amerika gewoond te hebben, keren ze toch terug. Met een klein beetje hangende pootjes, denk ik dan toch. Je kan daarom kiezen nu in de Joe-app in de stemming voor The Clash en London Calling, want dat wordt weer terug een plekje waar ze gaan wonen. Of voor Oasis en Don't Look Back in Anger na alles wat er gebeurd is. Nog 5 minuten stemmen in onze Joe-app. De winnaar.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Het is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
5: shine. Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor een XL modenummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk trends, shoots in 4 Hollywood genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: in de stemming.
1: Vandaag twee Britse songs in de stemming naar aanleiding van de toch wel onverwachte terugkeer van Harry en Meghan van Amerika terug naar de UK. Ik voel ook een nieuwe Netflix-documentaire aankomen, wie weet. Maar het is dus al voor deze maand. Wat de reden is, er wordt nu al wat over gespeculeerd. Is dat financieel? Zijn het de kinderen en de scholen? Heeft het toch iets te maken met het Amerika van Trump? Geen idee, nu de Britse tabloids kennende, die gaan zich daar wel op storten de komende weken. Daarom in de stemming, London Calling van The Clash had perfect kunnen passen, maar met 65% van de stemmen heb jij beslist dat jullie in de stemming zijn voor de Britpoppers van Oasis en Don't Look Back in Anger. Dat gaat de kunst zijn de komende weken, zowel voor het koppel zelf als voor de gemiddelde Brit. Maar we moeten vooruit, hopelijk kunnen ze daar de plooien glad strijken en er zo een beetje Brits

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een hele goede donderdagmiddag. De zon is buiten ver te zoeken en daarom breng ik ze naar jou. Want ik ga zo meteen Sunny draaien van Boney M. Ondertussen 12 uur tijd voor het nieuws. Dit is Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Diesel wordt weer duurder. Er valt een dode door stormweer in Duitsland. En Max Verstappen blijft bij Red Bull racen. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent per liter bij, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. En dat komt uiteraard door de spanning in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. Die twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door die storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. En dat was ook zo in ons land, in Bulingen in de Oostkantons. Daarmee is nu trouwens de schade op. We zijn hieraan veel erger ontsnapt, vertelde burgemeester Rainer Stoffels.
4: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bulingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
3: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef wel ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd, ook auto's. En er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar die is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Sinds 2024 mag je die verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen. Maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Atentia.
5: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
3: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant In Stroom van topchef Seppe Nobels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nobels en zijn ondernemingen. Nobels zelf ontkent alles. En de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus bij Red Bull. Verstappen is 28, zit al 12 jaar daar bij Red Bull en pakte al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht.

Groter kunnen de klassiekers moeilijk worden, hè? Michael Jackson en Billie Jean. 20 jaar geleden, in 2006, dan leerden het grote publiek Snow Patrol kennen. Dat was met de single Chasing Cars en die stond op hun succesalbum van toen. Dat was Eyes Wide Open en dat album is dus exact 20 jaar oud deze zomer. En dat wordt gevierd, onder andere ook door onze Stijn. Die geeft vanavond daarom 3 heel toffe LP's weg van Eyes Wide Open van Snow Patrol. Zeker luister naar hem vanaf 7 uur. En onder

De samenvatting voor vandaag: sunny, ja, op sommige plekken en op sommige momenten van de dag. En op andere totaal niet. Ik heb vanochtend een aantal berichtjes gekregen in de Joe-app, maar ook via mijn eigen Instagram, waarin stond: het was zalig wakker worden met jou. Mijn dag begint goed dankzij jou. In principe zou ik dan lichtjes ongerust en wat ongemakkelijk worden als ik niet zou weten waarover het gaat, maar ik kan het uiteraard kaderen. Het heeft te maken met de Joe-wekker. Ik heb het gisteren ook op mijn eigen Instagram gedeeld en, ja, weet je, tot mijn eigen grote verbazing kreeg ik meteen wel wat berichtjes van mensen die zeiden: ah wel ja, dat ga ik eens doen. Die is dus vanaf nu beschikbaar in de Joe-app, een Joe wekker. Uiteraard krijg je dan muziek van Joe te horen. Maar als die wekker de eerste keer afgaat, krijg je niet zo'n irritant gepiep of alarm waardoor je al direct denkt van: goh, ik haat vandaag. Nee, dan krijg je de stem te horen van een Joe-DJ. Dat kunnen Sven en Anke zijn, dat kan onze Stijn zijn, Anne van Elzen. Je kan ook voor mij kiezen. En ik zeg het er nu al bij, je kan dat voor alle zekerheid ook vooraf beluisteren, dat je niet voor grote verrassingen komt de dag daarna als het 6, 7 uur 's ochtends is. Maar ik ben in tegenstelling tot mijn collega's een hele zachte wekker. Dus ik ben heel lief, ik ben heel zacht. Ik begrijp dat opstaan dat soms moeilijk is. Dus ik ga jou heel lief goeiemorgen wensen, wat toefluisteren. Dus als dat jouw leuke manier is van wakker te worden, ga er dan even bij die Joe-app pakken. En mocht het niet meteen duidelijk zijn hoe je dat moet installeren, er staat op de Instagram van Joe en op de Facebook van Joe ook een heel leuk installatiefilmpje, zeg maar. Maar het wijst zichzelf echt wel uit, hoor. Van Anke, die jou stap voor stap erdoor loodst. En dan kan jij dus vanaf morgen al wakker worden met mij of een van de andere Joe-DJ's. Kwestie van de dag, toch al wat gezellig te beginnen. En dan die Joe-muziek erna. En het kan eigenlijk.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
13: Denk ik jarig?
12: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
13: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
12: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
13: Oh.
11: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy birthday to you.
11: Renoveert uw badkamer.
13: Hier in Temse.
12: En in Roeselaren.
15: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso, omdat elke rit telt.

inderdaad vaak. De winner takes it all van ABBA. Debbie Harry is op haar 81ste een levende legende. Ze begon toen de rockwereld echt nog een mannending was. Maar zij stond haar vrouwtje met coole moves, blond haar en een goede.

0: Ik neem u zo meteen mee naar het land van de sigaren en van de rum. Het is 12:30 geworden. Twee files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komt door een defect voertuig. En op de E19 richting Antwerpen 7 erbij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Camila Cabello en Havana. Toby Alderweireld heeft een soort van godenstatus in de provincie Antwerpen, maar ook in Engeland populair. Gaat er niet minder op worden nu hij gevraagd is als analist bij het voetbalprogramma ter wereld, namelijk Match of the Day. Wat doet dat met hem? Sven en Anke vroegen het hem vanochtend en ik had het.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
3: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Dit is Joe.
5: Joe.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Robbie Alderweireld, die was de WK-analyst van Sven en Anke. Hij deed natuurlijk ook al maanden voetbalanalyses bij VTM. Maar hoewel hij een gepensioneerd voetballer is, heeft hij nu toch een toptransfer beet. Want hij is gevraagd om analist te worden bij Match of the Day. En als je niks met voetbal hebt, you couldn't care less, dan doet jou dat niks. Maar als je iets van voetbal kent, als je ervan houdt, ja, dan weet je dat Match of the Day een soort van holy show is in Engeland. Dat is de, ja, zeg maar, de bakermat van de voetbalanalyses. Daar gebeurt het. Toby Alderweireld gaat daar ook aan de slag. En Sven en Anke belden hem vanochtend op om hem te feliciteren. En ook eens te vragen van, hoe voelt dat? Wat is jouw reactie daarop?
1: Ik ben echt super vereerd dat ik daar ben voor gevraagd. Je zit ook in een select groepje, denk ik, van 10 of 11 mensen. Echt iconen. En dat ze mij daarvoor hebben gevraagd, ja, dat heb ik uiteraard meteen ja gezegd. En ik zeg het enorm vereerd. Daar hou ik altijd van, we zullen zien hoe het loopt, snap je? Ik geloof echt in mezelf. En het is ook keihard werken. Hè. Ik ben super dankbaar voor de kansen en zo, maar ja, het is ook keihard werken. Dus ik ben altijd zo voorstander van, kijk, laten we zien hoe het gaat. En als mensen tevreden zijn en mensen zijn fan en zien me graag op televisie, komt de rest wel vanzelf. Maar inderdaad, ik zal denk ik vanaf oktober beginnen en dan is het een paar keer per jaar, zal ik zeggen, afwisselen met de rest.
0: Ja, voilà, hij gaat daar dus in dat vaste panel zitten vanaf oktober. Hij gaat dat geweldig doen, daar twijfel ik niet aan. Ik denk wel dat zijn witte tanden een gigantisch contrast gaan zijn met het gebit liever van de gemiddelde Brit. Maar dat is een detail. Hello.

Eurythmics en Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves. Maar my brother, Karel Schmitz, die doet het voor jou vanmiddag bij Joe tussen 1 en 4 met zijn greatest hits. Ik heb zelf nog eentje om letterlijk en figuurlijk stil van te worden. The Sound of Silence in de versie van Disturbed, die komt eraan. Maar eerst Michael Bublé met Haven't Met You Yet.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit
2: is jou. Welkom bij de hits van Schmidt tot 4 uur. Ik laat je dansen met Shut Up and Dance met Walk the Moon. Maar ook Dirty Dancen, zo meteen met Hungry Eyes van Eric Carmen. Na het nieuws van 1 uur, dat krijg je nu van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Minister Kreuken wil meer samenwerking tussen de klimaatministers. De Kamercommissie bespreekt de brand in de Hoge Venen. En in Duitsland valt een dode bij stormweer. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. En in het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over die natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen, zoals Groen, voorzitter Eymen Horsch.
4: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
3: Binnenlandminister Katuin zal in het parlement op die vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door die storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. En dat was ook zo in ons land, in Bulingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Rainer Stoffels.
5: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bulingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
3: Het huis dat daar geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef wel ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd, ook auto's. En er was hier en daar ook wateroverlast. Een driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen. Maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Atentia.
6: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
3: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog, af en toe zon en tot 23 graden.
2: En een vertraging op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt door een defect voertuig 11 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
7: De hits van Smith.
2: Ja, daar gaan we. Goedemiddag.

plezant om daarin te mogen kijken, in die Hungry Eyes. Harry Carman hoorde uiteraard bij de film Dirty Dancing. Alhoewel, ja, dirty was dat toch niet. Voor mij komt het er eigenlijk op neer. Het was meer powerlift dansen. Met die beroemde liftscène waarbij je je partner optilt. Eerlijk, als ik dat zou moeten doen, dan zouden we alle twee in het decor liggen. Zonder tanden. Maar voor de rest is de sfeer goed. Goedemiddag.

frontman van Roxy Music. Altijd strak in het pak en topplaten gemaakt door Bryan Ferry. Let's Stick Together. Straks Eyes Closed en Ed Sheeran. En nu een trip naar de 90s met de oogverwachting.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
3: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Dit is Joe.
3: Joe.
7: Good times.
3: Great music.

0: Ed Sheeran en Eyes Closed. Het is officieel, hij staat online. Mijn wekker. Je hebt het misschien al gehoord, maar we hebben wat spielerij in de app van Joe. We zijn er eigenlijk al in de zomer mee begonnen met Toby Alderweireld. Die had een gepersonaliseerde wekker ingesproken. En dan dachten we, laten we dat gewoon met ook de DJ's doen. En zo zijn Sven en Anken al te vinden. En Heidi en Anne van Elzen en Stijn. En ik kreeg een aantal berichten binnen. Ik had het totaal niet verwacht van mensen die zeiden, maar ja, ik wil wakker worden met de Schmidt. Dus ik ben vandaag, echt deze ochtend, heel vroeg in de studio gedoken. En ik heb een boodschap opgenomen. En die kan je dus vanaf nu, je gaat hem waarschijnlijk ook maar één keer gebruiken, in je app instellen. En dan kom ik tevoorschijn op het moment dat jouw wekker afgaat. In primeur, even op de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Opstaan. Allee, opstaan, slaapkop.
1: Zijn nou kalm, Karel.
0: Ja, maar de wereld wacht. En ik ook, dus ik zet de radio al even aan.

Key, The Secret van de Urban Cookie Monster Collective. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, een kwartier tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 12 minuten. Kim Wilde had in de jaren 80 een aantal vette hits. You Keep Me Hanging On is er een van. Die hoor je zo meteen na James Blunt.

0: zoals je weet, een nummer van Diana Ross en The Supremes. Maar het werd in de jaren 80 dus ook onderhanden genomen door Kim Wilde. Wat een mooie hit was dat ook. You Keep Me Hanging On. Bijna kwart voor twee in het nieuwe seizoen is dat het nieuwe rustpunt in de middag. Met de Zen, dan draai ik altijd twee klasse bak easy platen achter elkaar. Ideaal om even de lunch te verteren. Maar daarna gaat de gazer terug op met wat tempo. Maar we hebben een jarige ster, John Hyatt, en ook Neil Diamond klaarstaan. En eerst nog Jerry Roll met wat favoriete en positieve vibes. I'm good. Zometeen.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Steeds verrassend, altijd
3: voordelig. Zee de Vos.
2: Ja, Lemmes.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En ja?
3: Zonnebril.
2: Voor de zon.
3: De ribbekjes.
2: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
2: Ja!
3: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Nadissen.
1: De Vos Lemmes.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
10: Carrefour.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
12: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar wat als er een probleem is?
11: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: Jelly Roll en I'm Good. En het is bijna 2:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het rustpunt in de middag met twee platen om helemaal te chillen. Ochtenden kunnen mooi zijn, maar een September morn in de versie van Neil Diamond komt in de buurt van de perfecte ochtend. Maar beginnen doen we met John Hiatt, een geweldige klassebak. Hij is jarig vandaag. En een groot voorbeeld voor andere artiesten. Altijd mooie platen gemaakt. Geen grootse schrijver, maar wel een songwriter naar ons hart. Have a little faith in me.

0: zo schoon, vind ik.
1: Ja, mooie muziek staat geen leeftijd, toch? In te zijn vandaag Neil Diamond en zijn versie van September Morn. En we begonnen met John Hyatt, die is jarig. En de rated artist komt er binnen van Bernard. Heeft groot gelijk. Have a little faith in me. Hyatt wordt 74 vandaag. Hopelijk ben je helemaal herladen. En je weet het, na de zijn van Schmidt gaat de gas er een beetje op. De komende minuut is dat onder andere met Katy Perry.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Zo dadelijk hoor je Berre, maar ook Queen en Bob Marley en de Wailers. En om 3:15 is er een nieuwe schatkamer. Daarin mag vandaag de Frank Boeijengroep schitteren. Het is 2:00. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Het parlement bespreekt de zware brand in de Hoge Venen. Minister Koeken, of Krukkebeters, wil dat de milieuministers beter samenwerken. En Noord-Korea zou dan toch kernwapens hebben. In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Quintin, zegt onze collega en politiekjournalist Rob van Herk.
4: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
3: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur daar onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. En Noord-Korea zou tot wel 120 kernwapens kunnen hebben, dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal praten, voor de 4e keer al en mogelijk ergens in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, maar zondag wordt droog, af en toe zon en tot 23 graden.
2: Het gaat moeizaam op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.

Nou, dat moet daar plezant zijn, zo te horen. Gary Lowe en La Collegiala. Als je, net zoals ik, een Gen X'er bent, dan denk je als je dit nummer hoort automatisch aan koffie. Want het zat zo, dat werd gebruikt in een reclamespot in de bioscoop toen voor, ik denk, Nescafé. Het zag er wel tropisch lekker uit, dat herinner ik me. Om maar te zeggen, een fijne zomerhit. De vrienden van Queen kijken nu al uit naar het najaar. Dan verschijnt er een nieuwe concertfilm op het beroemde IMAX-formaat. Van de kerels hoor je zo meteen You Don't Fool Me, naar Berre.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Go yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Dit is Joe.

Bob Marley en de Wailers. En Is This Love? Straks Dua Lipa en Houdini. Je hoort ook de Water Boys met The Hole of the Moon. En we hebben het ook over Zwart-Wit van de Frank Boeijengroep. Dat nummer kwam er eigenlijk na een moord op Kerwin Duijmeijer. Frank Boeijen bleef vooral hangen aan dat harde detail. Er was een taxi die het slachtoffer niet wou helpen. Bloed op de achterbank. Met toestemming van de familie werd het een song die binnenkomt. Het hele verhaal zit vandaag in de schatkamer.

was het debuut nog een keer van Erasure. 1987 gebeurde dat. En Sometimes. Het is bijna 2:30 in overzicht van de verkeersproblemen. Het gaat moeizaam op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook tussen Antwerpen Centrum en Berchem 7 minuten. Richting Gent ook 7 tussen Antwerpen Noord en Deurne. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst 8 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 7 minuten. En op de buitenring in Brussel 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten. De hit.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.

0: eerste zomer van 1994 deze. Hè? Echt op het gemakje met Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Het is 3:15.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met daarin altijd topverhalen bij de beste muziek. Het is een zwaar verhaal vandaag. Op 20 augustus 1983 werd in Nederland Kerwin Duinmeijer vermoord. Hij was 15 jaar, Antilliaanse afkomst. En ja, racisme speelde mee, hard en duidelijk. Frank Boeien kon daar niet over zwijgen. Dus deed hij wat artiesten dan moeten doen. Een nummer schrijven dat blijft plakken. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Klinkt eenvoudig en precies daarom is het zo confronterend. Wat Boeien vooral raakte, er was een taxichauffeur die Kerwin niet naar het ziekenhuis wou brengen. En dat hoor je ook letterlijk in het lied, geen bloed op de achterbank. Dat kwam bij Boeien echt binnen, hij wilde er dus een song over maken, maar hij wist eerst niet goed hoe. Hij vroeg zich ook af, zit daar iemand op te wachten? En zeker de familie van Kerwin. Maar die gaven toestemming. En daarna had hij die melodie eigenlijk vrij snel klaar. Het nummer kreeg impact en Boeien kreeg bedreigingen. Zo erg dat de politiebewaking aan zijn kleedkamer stond. Later zei hij erover, ik moest het toen schrijven, ik moet het nu blijven zingen. En eerlijk, ik durf niet eens te zeggen of het beter is geworden in de wereld. De Frank Boeien Groep.

0: I Can't Stop Loving You. Phil Collins, daarvoor in de schatkamer. De Frank Boeijengroep en het verhaal van Zwart-Wit. Dankjewel. Even een shout-out naar zoveel mensen die reageerden in de app. Dankjewel voor die mooie reacties. Ik plik er twee uit. Audrey van Daal stuurt mooie woorden. Karel, dank voor de uitleg. Ik wist het niet. En ook Anne zegt, oh, maar ik kende dat verhaal niet achter die song. Nu vind ik het alleen nog mooier. Ja, kijk, daarom is het ook belangrijk om die verhalen te blijven vertellen. Dus morgen is er een nieuwe schatkamer. Daarin ook een klassebak, hoor. Beds Are Burning van Midnight Oil. Zeg, Sven en Anke sluiten binnenkort de zomervakantie af. In stijl en met heel veel plezier, denk ik. Maandag 31 augustus. Want ze trekken dan naar Plopsaland de Pannen voor een heel speciale live ochtendshow. Ze gaan naar het Plopsaland Theater Hotel. En jij mag mee met je gezin. Wat denk je? Zou je graag mee willen? Dan moet je gewoon een bericht sturen in de app. Liefst een spraakbericht van een kind of een kindje. Het mag je zoon of dochter zijn, maar ook kleinkind, neef, nicht. Puur jongen of meisje. Wees creatief en vertel in het spraakbericht waarom jullie zo graag die laatste dag van de zomervakantie in Plopsaland willen doorbrengen. En misschien nodigen Sven en Anke jullie dat wel uit voor een onvergetelijke ochtend in het Plopsa Hotel, maar natuurlijk ook een dag vol plezier in Plopsaland te Pannen.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit is
3: jouw. Uiteraard gaan we tussen 3 en 4 swipen en liken. Dus je hebt mee de muziek in handen en je hoort gegarandeerd Keen, Paula Abdul, Backstreet Boys en Sienna Spira. En nu het nieuws, want het is bijna 3 uur. Thomas Everiks.
4: Goedemiddag. Het federaal parlement komt vervroegd uit vakantie. Een technische fout bij de FOD Financiën. En de dodentol van de Russische aanval op Oekraïne loopt op. Het federaal parlement zit bijeen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof. Op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandsminister Quentin op de rooster leggen. Dat zegt collega Rob van Elk.
5: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
4: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet alleen aan kon en hulp van het buitenland nodig had. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen, die eigenlijk al betaald zijn. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betaling, hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later nog een correct bericht en er komen ook geen boetes. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanval op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabriek en opslagplaatsen voor munitie en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt het nog regenachtig en zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
3: En er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 13 minuten extra.

Paula Abdul, een geweldige choreograaf, ook. Ze leerde heel wat wereldsterren dansen. Maar op een gegeven moment zei ze, maar ja, ik wil ook zelf in de picture staan. En of ze dat deed met een aantal grote hits op het einde van de 80s en in de 90s ook. Straight up. Sienna Spyro is een van de talenten van dit jaar. Je krijgt het nieuwe Material Lover. Je hoort ook Donna Summer en I Feel Love. En we maken ons klaar voor een heel toffe Swipe of Like. En nu naar 1999 met een grote hit toen. Alleen de intro, eerlijk, ik was die net even aan het voorbeluisteren. Ik denk altijd dat dat de Minions zijn. Luister even. Dat is toch niet? Ja? Nee? Oké, het zijn de Backstreet Boys. Larger Than Life.

0: gaan. Ze komen binnenkort naar Düsseldorf voor een hele reeks optredens. Backstreet Boys, Larger Than Life.
1: Swipe of Life.
0: Wat denk je? Wil jij eens de playlist van Joe aan je vingers hebben? Ik heb hier 5 platen klaarstaan. We beginnen met een duel. Dan kies je er 1 en die mag je echt omruilen voor de 3e, de 4e of de 5e. Gegarandeerd dat er iets tussen zit waarvan jij wild wordt. Wil jij het eens een keer proberen? Dan stuur je nu een bericht in de app van Joe. Ik wil swipen. Dat mag je vandaag sturen. Ik wil swipen. En vergeet vooral niet te genieten van Sienna Spyro.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro. Yeah.

0: Sienna Spyro, Material Lover.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Homo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordeel op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Happy bathroom to me.
10: Amai, valt er iets te vieren?
9: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
10: Allee, schuift op, ik kom mee vieren.
9: Oké. Okay.
8: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
10: In Lier, in Temse
9: en in Roeselare.
12: Good times,
13: great music,
12: chill.

0: Zoals je weet zorgde deze hit voor een revolutie op de dansvloer. Het was 1977. Wat een sound. Het was erg vernieuwend dankzij Giorgio Moroder en Donna Summer, I Feel Love.
1: Swipe of like?
0: Ik trek richting Lennek bij Nathalie de Keukelaar. Die mag zo meteen swipen en liken. Dag Nathalie, hoe gaat het vandaag? Topdagje.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, even pauze om te kunnen swipen. Dat is leuk, hè? Tijdens het werken.
0: Ja, wat doe je voor job precies?
2: Ik ben eigenlijk preventieadviseur en ik geef training rond gedragsverandering en cultuurveranderingstrajecten.
0: Oelalala, oké. Okay. Ik hoop ook dat je helemaal uitgerust bent. Heb je ook vakantie gehad en kunnen genieten de afgelopen tijd?
2: Ja, absoluut. We hebben een leuke vakantie gehad. Roemenië.
0: Oh.
2: Iets dat we nog nooit gedaan hadden.
0: Ja, maar dat is plezant. Ja. Waar zijn jullie precies naartoe getrokken? Was het een stadsvakantie, plattelandsvakantie of een mix van de twee?
2: Een volledige mix van de beide. Ja. Dus dat was echt wel fijn. Leuke afwisseling. Ja.
0: Welke tip wil je zeker meegeven? Waarom moet je naar daar gaan?
2: Mooie natuur, super gastvrij. Ja. En ook lekker eten.
0: Lekker eten. Wij Vlamingen met dat lekker eten toch, hè? Geweldig, ja. Dankjewel voor de tip. Zeg, 5 platen. We beginnen eigenlijk met een duel. En dan mag je kiezen 1 of 2. En die kan je nog omruilen voor kandidaat 3, 4 of 5. En zoals altijd in de Swipe of Like, Nathalie. Er kan van alles gebeuren, het gaat weer alle kanten uit. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Bon Jovi. And Always, dat is de eerste.
1: Kandidaat 2.
0: Daar zit John Lennon met Imagine. Wie van die twee neem je mee?
2: Absoluut 2.
0: De tweede. We hebben John Lennon vast. Die kan je eventueel inruilen voor dit.
1: Kandidaat 3. She's after my
0: piano. Het kan een pittige pauze worden met Tu Fabiola en She's After My Piano. Of je kan John Lennon ook gewoon houden. Wat gaan we doen?
2: Ik hou het bij John Lennon.
0: John Lennon, oké. Voorlaatste kandidaat.
1: Kandidaat 4.
0: Wiltura en mooi, het leven is mooi. Wat gaan we daarmee doen?
2: Ja, die gaan we houden.
0: Ga je hem omruilen? Dus John Lennon wordt omgeruild?
2: Ja, ik ga toch naar mooi, het leven is mooi.
0: Oké. Okay. En dan nu de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zitten de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.
2: Ja, dat is jeugdsentiment, dus ik ga toch voor de Red Hot Chili Peppers.
0: Is dat waar? En waarom is dat jeugdsentiment? Ik denk, met de leeftijd te maken zeker. Heb je daar ook stevig op gefeest?
2: Toch wel, ja.
0: Right. Ik wens je vooral een fijne donderdag. Succes in de job en geniet van Under the Bridge. Dag Nathalie.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag.

Nathalie uit Lennek koos voor het jeugdsentiment uit 1992, The Peppers en Under the Bridge in the Swipe of Like. En op dit moment loopt natuurlijk ook de muziekpoll van de tweede kans met de vier afvallers. Aan jou om te beslissen in onze app wie van de vier het zal worden. En dan heb je de keuze tussen deze kleppers. Bon Jovi met Always, John Lennon, Imagine, Tu Fabiola met She's After My Piano.

0: Charles Barkley en Crazy. Het is ondertussen 3:30. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen, de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. Ook op de E17 in de richting van Antwerpen vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West 12 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 14 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West hinder door een defect voertuig reken daar op 13 minuten. Voorlopig de laatste op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 12 minuten.
1: De hits van Smit, ze lukken kalm, Karel!

0: Three Burners and This Girl. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de Tweede Kans. En die ging tussen Bon Jovi, John Lennon, To Fabiola en Wiltura. Een lang verhaal kort. John Lennon is de winnaar. Imagine haalde 46% van de stemmen. En ik heb hem klaargezet zometeen na dit.
1: Dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

muzikaal mocht hij heel wat schitterend werk leveren in de 80's. Billy Joel en zijn Uptown Girl. Het is 3:45. Je kan sinds deze week jezelf iedere ochtend, of wanneer je wil, je wekker personaliseren met een boodschap van een van je favoriete Joe-DJ's. Het enige wat je nodig hebt, is de app. En dan even op het wekkertje klikken. En dan ga je op een manier worden gewekt. Ik zweer je. Je gaat ook maar één keer naar mijn wekker kunnen luisteren, denk ik. Maar probeer hem uit. Hij staat online sinds vandaag.

0: Het was 1997, The Verve gebruikte op een geweldige manier de strijkers van een oud nummer van de Rolling Stones. En wat een hit werd dat ook, die Bittersweet Symphony. 6 voor 4, Anne van Elzen heeft het zo meteen over. En straks is er ook Stijn Smets in de avonturen bij Joe. Altijd ook de max tussen 7 en 10. Ik heb nu nog een nummer dat als je parket zou hebben liggen in je living, ja, dan heb je parketstress. Je kent dat wel. Je hebt zwarte vegen op parket of op de laminaat zou ook kunnen. Het is een nummer dat je spontaan laat dansen. Je rug zal er recht van komen. Je heupen zullen zelfstandig bewegen. En het straffen is, het is een wereldhit, maar alleen in Vlaanderen stond hij nummer 1. Dat is ook een beetje typisch, denk ik. James Brown, tot morgen.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

0: George Michael die vraagt straks om wat Freedom en Backman Turner Overdrive die antwoorden. You ain't seen nothing yet. Ofwel een puber die toestemming krijgt om helemaal alleen uit te gaan. Na het nieuws van 4 met Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Opletten voor de tijgermug. De dodentol bij een Russische aanval op Oekraïne loopt op en Pukkelpop is gestart. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want die tijgermug kan ziektes overdragen. Je hoort Wim van Bortel van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde in Antwerpen.
2: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
1: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerden. En Pukkelpop is gestart in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich geïnstalleerd op de camping. Camping, liever, dat is de juiste uitspraak. En het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
3: Belgisch weer, onverwacht.
4: Regenjas, poncho, rubberen laarzen, alles is mee.
5: Alles is waterdicht, regenjas mee.
6: Hopen dat het waterdicht
5: is. Het is allemaal waterdicht.
6: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
4: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid. Dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
1: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt het nog regenachtig. Zondag dan weer droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Brusselse binnenring 22 minuten tussen Leonhard en Groenendaal. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 21 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen 1-19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 18 minuten op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E17 tussen Haastong en Antwerpen-West verlies je een kwartier. Op de E40 dan nog tussen Sterbeek en Bertum 12 minuten lange rijden daar.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

ik moet altijd al even nadenken als ik zo wil vertellen welke dag het is en welke datum het is. Want ja, zolang die school nog niet begonnen is, blijf ik toch even sukkelen met dat gegeven van oké. Goed, vandaag dus, voor alle vergissingen tegen te gaan. Donderdag 20 augustus, maar lang gaat het niet meer duren, hè. Vooraleer dat terug begint. En sinds gisteren zit ik toch zo'n klein beetje met een knagend gevoel. Zoiets tussen je hoofd en je buik en het fluistert op onverwachte momentjes. Had het toch niet een beetje anders moeten aanpakken. Ik weet nog altijd niet of het recht is, maar negeren lukt ook niet meer. Ik vertel je zo meteen waarover het gaat.

die van Natalia, die moeten ook bijna terug naar school, hè? Bobby, Lua en Apollo, Gone to Stay. Ja, ik zit een beetje bij een knagend gevoel. Dat heeft de naam ook. Schuldgevoel heet dat. Meer bepaald het moederlijke soorten varianten die zonder waarschuwing je agenda erbij haalt en begint op te sommen wanneer je deze vakantie er niet bij was geweest. Ja, en daardoor ben ik zo'n beetje beginnen nadenken van misschien moet ik zo dat laatste weekend voordat school terug begint zoiets heel plezant doen met hen. Een mama-dochterstripje of zo, dacht ik, naar Parijs. Of als jullie een goede tip hebben, want allee, dat is ook een beetje strategisch. Want dat is dan ook het laatste. Als de juf dan vraagt op 1 september, hoe was de vakantie, dan zit dat zo nog in de herinnering. Ah ja, we zijn naar Parijs geweest en we hebben dag. En dan lijkt het alsof ik van alles gedaan heb. Hè. Dus vandaar dat ik het ook uitstel tot het laatste weekend van augustus. Maar heb jij zoal iets uitgestoken met een 10-jarige dochter bijvoorbeeld? Want het zou alleen met de jongste zijn. En is dat goed meegevallen? Dan mag je mij dat laten weten. Wat je mij ook moet laten weten graag. Want anders zit ik echt met muziek tekort. Hè. Dat is niet tof. Hè. Jullie vragen zo dikwijls van, oh, kun je die eens niet spelen? Of die? Ah, wel, nu mag het. Nu is er ruimte voor. Dus welke plaat past bij de mood van vandaag voor jou?

0: Laat maar komen, hè. Die verzoeken vandaag, donderdag 20 augustus. Misschien is er iets bijzonders te vieren vandaag. Of is er iets speciaals gebeurd waar wel een plaat bij hoort. Die mag je mij doorsturen via de Joe-app. Zometeen een plaat van Duran Duran. Die mij meeneemt naar de foutste jaren uit mijn leven. Maar eigenlijk ook de beste.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you
2: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

dat ons zal blijven meenemen naar het begin van deze zomer. Heidi die stuurt een berichtje door. Ik heb zo een beetje, ik weet niet of dat ik, hoe dat ik het moet noemen, compassie of bewondering. Een beetje mengsel van de twee, denk ik. Want ze stuurt onze dochter, die vertrekt morgen naar Ecuador op zomercursus aan de universiteit in Cuenca. Het nummer Ecuador zou haar dus veel plezier doen. Bewondering als in, zo tof dat ze dat doet. Echt waar, hoe chapeau om aan de andere kant van de wereld, want daar ligt Ecuador voor ons tenslotte, om daar naartoe te gaan en gewoon een zomercursus te volgen. En ook chapeau aan de ouders om dochter Lief te laten vertrekken en haar dromen na te jagen. Awelsie, dat verdient een blaad. Sash met Ecuador natuurlijk.

0: veel succes. Heidi en dochter, allebei. De dochter om het goed te gaan doen in Ecuador. Veilige vlucht er naartoe. We horen het vliegtuig hier een beetje vliegen. Hè. En de mama om de tranen toch een beetje te kunnen bedwingen. Aaibaar en lief tegelijk. Bestaat het echt zonder dat je meteen naar zakdoeken moet grijpen? En vooral, mag je zo'n huisdier zelf gaan maken? Dat vragen we ons straks af. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Volgens binnenlandminister Quintin was ons land wel degelijk voorbereid op de gigantische natuurbrand in de Hoge Venen. Dat heeft hij gezegd in die extra commissie van het federaal parlement. Nu, de feiten zijn wel, we hadden de afgelopen dagen hulp nodig uit het buitenland, blusvliegtuigen en helikopters en zo. Dus dat spreekt elkaar wel een klein beetje tegen. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand daar in de Hoge Venen vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met parlementsleden. En nog kort meegeven dat de tijgermug weer aan een opmars bezig is in ons land. Die kan ziektes als chikungunya en dengue verspreiden. Ze is al opgedoken in 11 gemeenten. Nu, ons zorgen maken hoeft voorlopig niet, zeggen experts. Daarvoor zijn ze nog met te weinig. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook in een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger, met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
0: Thomas, kunnen die ziektes nog eens herhalen, zodat ik dat kan opzoeken? Want ja, ik ben nogal een bezorgd type.
1: Dengue en chikungunya, ik zal het u sturen.
0: Ja, alstublieft, want zelfs met die uitspraak ga ik niet ver komen. Allee, tot straks. Yo. Zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 28 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen E19, 24 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En 23 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17, 17 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 nog een kwartier erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: nog even meegeven van daarnet uit het nieuws. Die chikungunya, ik heb het opgezocht, dat is een virusziekte die inderdaad wordt overgedragen door tijgermuggen. Vooral in tropisch gebieden, maar dus nu ook bij ons. We moeten niet bang zijn, maar toch, als je volgende klachtjes hebt, plots hoge koorts, zeer hevige gewrichtspijn, vaak in handen, polsen, enkels en voeten, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en soms huiduitslag, dan zou het wel eens kunnen dat je in de buurt een tijgermug hebt en dat dat virus heeft overgedragen. De meeste mensen die herstellen daaruit zichzelf van in 1 à 2 weken. Maar die gewrichtspijn die kan wel wat langer blijven duren als je echt pijn hebt. Paracetamol mag, ibuprofen af te raden zolang dengue, die andere virusziekte met dezelfde klachten, niet wordt uitgesloten. By the way, heel vreemd verhaal gelezen ook onlangs. De HH, al van gehoord? De hypoallergene hond, gekweekt in een lab. En hij heet Bailey. Ideaal voor mensen die keigraag dieren zien en er wel allergisch voor zijn. Maar toch, hoe zit dat medisch en ethisch? Wat betekent dit voor de hond? Dat vraag ik straks aan professor dierengeneeskunde Bart Broeks.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
4: ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Ja, een giftige pijl is het niet echt, hè, wat ze daar in de States hebben gedaan. Maar toch een beetje zitten prutsen aan het DNA van de hond. Wetenschappers zijn er daarin geslaagd in de Verenigde Staten om in een labo, dus een hond te kweken, een hypoallergene hond, eentje die dus geen allergie meer zou veroorzaken. En dat hebben ze gedaan door te prutsen met het DNA. Via genetische technologie hebben ze een specifiek eiwit uitgeschakeld. En ja, dat is natuurlijk voor degene die een grote dierenvriend is en daardoor toch dat type hond kan houden. Heel fijn nieuws, maar aan de andere kant lijkt me dat toch ook wel een straatje zonder einde. We weten waar we aan beginnen, maar toch nooit waar we gaan eindigen. Ja, wat houdt dat nu precies in? Ik vraag het aan professor diergeneeskunde Bart Broeks. Dag Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst om te beginnen, zijn dat ook dingen waar ze in België mee bezig zijn? Want dit gaat nu over een labo in de Verenigde Staten. Dat nieuws bereikt ons wel, maar dan denk ik, oké, zijn we daar ook mee bezig of totaal niet?
1: Voor zover ik weet zijn we daar niet mee bezig. Alleen de techniek gebruiken wij wel in België, maar niet voor deze toepassingen.
0: Mm-hmm. En de techniek, wat is dan precies die techniek om dat eiwit uit te schakelen en zo? Wat moeten wij ons daar als leek bij voorstellen bij zoiets?
1: Ja, die techniek is CRISPR-Cas en eigenlijk komt het erop neer dat je heel gericht specifiek bepaalde stukken in je DNA gaan targeten, als doelwit gaan gebruiken, om die dan eigenlijk te gaan aanpassen. Mm-hmm.
0: Als ik het hoor, dan denk ik, dat klinkt op zich wel goed, maar daar moet dan toch ergens een grote maar aan vasthangen.
1: Ja, absoluut. Die techniek heeft zeker een aantal heel mooie zaken. Maar het nadeel inderdaad is dat je gaat daar een bepaald stuk van je DNA gaan aanpassen. En in deze specifieke setting is er inderdaad een bepaald eiwit getarget. Nu, je gaat natuurlijk bepaalde zaken gaan aanpassen die een rol spelen in je lichaam. Mm-hmm. Op dit moment leek het bij die specifieke dieren zo dat er eigenlijk geen negatieve consequenties aan verbonden waren op korte termijn. Maar bijvoorbeeld op lange termijn of zo is dat helemaal niet geweten wat dat gen, wat dat eiwit geen essentiële rol speelt in het lichaam van die honden. Mm-hmm. Dus dat is enerzijds het geval, maar anderzijds ook, je gaat een specifiek stukje DNA gaan aanvallen, gaan targeten. Maar je hebt altijd het risico dat je ook off-target gaat. Dat er eigenlijk bepaalde zaken die daarop lijken ook worden aangepast. Mm-hmm. Ja, en dan kan je natuurlijk bepaalde andere essentiële zaken ook gaan defect maken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Mm-hmm. Ja, het is een moeilijke kwestie. Want het is toch ook een beetje voor God spelen tussen grote aanhalingstekens dan. Hè. We zijn aan het foefelen met DNA op die manier. En ik begrijp ook wel van als je op die manier echt die allergieën de wereld uit kan helpen. Maar als ik het goed begrijp, dan kunnen er wel tegelijk andere problemen ontstaan. Dus dat is eigenlijk een beetje water naar de zee brengen dan.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook moeilijk mee heb. In deze specifieke situatie zijn we eigenlijk de hond die geen aandoening heeft aan het aanpassen omwille van een aandoening bij de mens.
0: Ja. En er zijn al diersoorten, voor zover ik weet. Bijvoorbeeld bij mijn schoonouders, die zijn ook een beetje allergisch, maar die hebben dan zo een soort mini-poedel of een maltipoe, alleszins een ras genomen, wat sowieso, waar dat ze wel tegen kunnen. Hè. Dus ik had het een indruk ook van, dat bestaat toch al, hondenrassen die minder haar verliezen of waar we niet allergisch voor zijn. Dus waarom moeten we dat DNA gaan zitten manipuleren?
1: Dat is een van de vragen. Nu, als het gaat over die hypoallergene rassen, dan is het zo dat die op zichzelf, dat hypoallergeen zijn, dat wel niet volledig onomstreden is. Dat er toch nog wel heel veel van die rassen zijn waar dat toch nog effectief wel degelijk op gereageerd wordt. De echte hypoallergene hond, zoals ze hier nu eigenlijk wordt voorgesteld, dat is eigenlijk het eerste voorbeeld. En tegelijkertijd zelfs die hond, dat staat ook heel duidelijk in dat artikel, is voor één specifieke subtype allergie. Dus eigenlijk is dat ook niet zo dat universeel hypoallergeen is.
0: Mm-hmm. Oké, dus als ik het zo goed begrijp, het staat nog in de kinderschoenen. Het is ook niet zonder risico voor het dier. En dus op die manier misschien toch beter onze handen van de natuur afhouden. Want we hebben ook al op heel wat andere vlakken gezien deze zomer, dat als de mens zich met de natuur begint te moeien, dat vaak niet goed kan aflopen. Hè. Dankjewel, professor diergeneeskunde Bart Broeks, dat wij jou hier even om toelichting over mochten vragen. Dikke merci, hè.
1: Graag gedaan.
0: En voor de rest, leven en laten leven. Hè. En ja, een extra doos Kleenex erbij kopen, zeker. Als het echt nodig is. Zeg merci, hè. Salut. Yo. Bye.
1: Salut. Tada.

sommige landen gaat de laptop op de schop op school. Hè. Komt pen en papier helemaal terug. Dus Natasha Bedingfield die ziet haar titel langzaam verdwijnen. Deze unwritten. Straks moet het gewoon weer helemaal netjes overgeschreven worden van op het al dan niet digitale bord. Ik kom ze thuis met inktvlekken op de vingers en schrijfkrampen rechts of links.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Silvio Ciccone, dat is de papa van Madonna. Die heeft het niet gemakkelijk gehad als alleenstaande papa. Zijn preken die hebben wel geleid tot een wereldhit. Zometeen na het nieuws van 5 uur. Dat krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Minister Quintin verdedigt de aanpak van de natuurbrand op de Hoge Venen. De tijgermug duikt weer op. En hoera, want het is weer Pukkelpop. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp. Quintin ontkent dat.
4: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
3: Quintin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. Nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want die tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
3: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. Dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
6: Belgisch weer, onverwacht.
7: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
8: Alles is waterdicht, regenjas mee.
9: Open dat waterdicht.
8: Het is allemaal waterdicht.
9: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
10: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
3: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond, het klaart op. Vannacht kan het aan zee opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
2: E19 richting Antwerpen aanschuiven. 28 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 24 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 17 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 23 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 19 minuten erbij tussen Vorst en Halle en 17 minuten tussen Grimbergen en Jetten.
11: Dit is Joe.
12: Met Anne van Elzen.

Don't Preach. Hoe ver ga jij om iets heel unieks mee te maken of te beleven? Of hoe heb jij dat? Hoe ver ben jij al gegaan, letterlijk? Maar dat kan ook met de bankrekening of zo geweest zijn. Ik heb iets opvallend gelezen in de krant. Ik vertel het je zo meteen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. En trouwens, ja, ook vandaag een gezinsticket om je de ganse dag met vier te gaan uitleven in het indoor sportpretpark. Park liever Sparks. Maar dat is voor straks. Eerst Zucchero.

Als jij zo'n Zucchero dipje hebt, dan kan ik je zo meteen misschien verblijden met Michael Jackson en Black or White. Maar eerst ben ik heel benieuwd naar jouw gedacht, of het is in dit geval meer jouw ervaring, al dan niet met heel veel geld betalen voor ja, een stukje geschiedenis. Daar komt het eigenlijk op neer. Want ik las iets opvallends in de Gazette. Het gaat over de totale zonsverduistering. En we hebben er eentje gehad, een dikke week geleden. Die een eclipse. We zijn dan allemaal gelijk zotte nog naar de winkel gelopen voor zo'n brilletje. Maar in de zomer van 20...

2027 zal er dus opnieuw een zonsverduistering zijn die te zien zal zijn in Spanje. Dat duurt nog wel wat maandjes, maar er is nu al een stormloop blijkbaar op verblijven al daar. Mensen die betalen daar heel veel geld voor. Een appartement via Airbnb kost blijkbaar voor de nacht van 1 op 2 augustus meer dan 23.000 euro. En dat is allemaal voor die paar minuten. Ja, naar de schaduw van de maan te kunnen kijken. Je moet het ervoor over hebben. En eerlijk gezegd, ik heb dat ooit ook wel eens gedaan. Zo van die zotte kosten. Zo u helemaal laten opjutten door mensen die zeggen van, maar je moet er naartoe. Dat is geschiedenis waar je kunt bijwonen. Dat was bijvoorbeeld voor de finale, de tennisfinale tussen Kim Kleisters en Justine Henin op Roland Garros. Ik heb daar letterlijk mijn eerste loon aan gegeven aan die tenniswedstrijd. Omdat mensen me zeiden, dat is geschiedenis. Dat ga je tot voor altijd herinneren. En oké, het was het zeker wel waard, wat mij betreft dan achteraf. Bijvoorbeeld, vorig jaar kwam ook Oprah Winfrey naar ons land. En je kon er nog bij zijn, maar dat was dan 800 euro. En dat heb ik dan op dat moment niet gedaan. Maar tot op vandaag heb ik daar eigenlijk nog een beetje spijt van. Maar nu wil ik zo eens van jou weten. Voor welk concert, welk festival, welk land, welke geschiedkundige gebeurtenis heb jij ook al eens heel veel geld neergeteld? Misschien wel te veel om er toch maar te kunnen bij zijn. Ik lees het graag in de Joe-app.

0: Ja, veel mensen die ook heel veel geld nog eens zouden willen neertellen om een concert van deze man helemaal live mee te maken. Michael Jackson, Black or White. Ja, blijkbaar nu al op Airbnb appartementen te huur, staat in de krant. Hè, voor 23.000 euro voor één nachtje. Welke nacht? Niet zomaar een nacht. De nacht van 1 op 2 augustus. Waarom? Van volgend jaar trouwens, 2027 in Spanje. Om daar dus weer getuige te zijn van een mooie zonsverduistering. Maar 23.000 euro voor een nacht. Ja, dat mag ik dan nog geweldig vinden, zo'n natuurfenomenen, dat kan er bij mij niet in. Serge die stuurt, ja, ik heb ooit ook eens veel geld betaald, allemaal alleen, dat was voor mijn eigen trouw. Ook Dave die stuurt, ik heb eens een hockeywedstrijd bijgewoond van de Canadiens in Montreal. En dat was ook dik de moeite, die prijs. Heel veel mensen die ook die tickets voor Céline Dion in Parijs heel veel geld hebben betaald. En Tanja die is met het ganse gezin in Berlijn naar de Blue Man Group gaan kijken. 1200 euro voor ons geviertjes. Stuurt ze nog door. Chantal die zei 4 keer naar hetzelfde concert van Michel Sardou. En dan iemand die zegt $9,200 voor een jaar. Wacht, hè, ik vind het niet direct. Voor een jaar Up With People in 1989. Maar dat was wel 200% de moeite. Dat is een soort VZW-organisatie om, denk ik, de wereld dus op een hele andere manier te beleven. Nancy Sinatra komt eraan na dit.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Mo koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
8: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
9: Goh, ik ben meer voor bubbels.
8: Is dat hetzelfde?
9: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
8: Hoe dan?
9: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
8: Oh,
10: happy bathroom to you.
7: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
7: Renoveert uw badkamer.
8: In Lier, in Temse
9: en in Roeselaar. We'll be right back.

Nu dat Constance hier bezig wordt, dan denk ik, ja, Frank Sinatra, die had ik ook wel eens echt graag willen bezig zien. En dat had mij toch ook wel een armpje en een beentje mogen kosten. Ja, ik ben niet groot, hè, dus ik moet in verkleinwoorden spreken. De reden waarom we het erover hebben, is omdat er vandaag in de krant een artikel staat over mensen die al geboekt hebben, hè, voor volgend jaar een nachtje van 1 op 2 augustus in een appartement in Spanje. Waarom? Omdat daar dan opnieuw een zonsverduistering zal plaatsvinden volgend jaar. En die betalen daar maar liefst €23.000 voor. Dus ik vroeg aan jou van, oké, is er zoiets waar jij al gigantisch veel geld voor hebt betaald en was het dat al dan niet waard? Karin die stuurt bijvoorbeeld een helikoptervlucht boven de Grand Canyon. 12 minminuten en dat voor $500 per persoon. Veel te veel geld, maar wel een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien, gewoon adembenemend. Ida die stuurt ook, we hebben vorig jaar op het einde een cruise gemaakt naar Antarctica met de feestdagen, zowel kerst als oudejaar aan boord. Een heel pittige prijs, maar het was het wel dubbel en dik waard om dit verbluffende continent te mogen bezoeken. Wel ja, daar ben ik ook gezond jaloers op. Tony stuurt ook nog in 1978 als Club Brugge de finale speelde in Wembley. Toen was dat €1.200 nog, maar heel veel geld. Stefanie die zegt, ik zou vooral miljoenen euro's uitgeven als ik een zekerheid kreeg dat mensen elk hun eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. Ja, ik volg u ook. Maar dan ook het strafverhaal van Paul Francis die zegt, deze gek kan ooit een opera met Pavarotti live zien. Enig probleem, het was de dag voordien dat ik kaartjes kreeg en het was in New York op een zaterdagavond. Dus last minute een vliegticket gekocht. Ik arriveerde er 4 uur voor de voorstelling en de dag daarna moest ik om 14 uur terug naar huis, want het werk wachtte. Dat kostte mij in 1991 ongeveer €80.000, maar het was het 100% waard. Omgerekend is dat een kleine €2.000. Maar ja, herinneringen, hè, en vooral helden kunnen ontmoeten, dan is dat natuurlijk alles iets waard. Miles Smith en Nice to Meet You, die krijg je nu.

0: we can dance all night.
1: Gerry, die is juist terug. Vanuit Spanje. Van dinsdag is hij terug. Hij is speciaal geweest voor de Total Eclipse om die te gaan zien in Spanje, waar dat je dan echt zo dat aura kreeg en dan die Diamond Ring of wat was het allemaal. Hij schrijft er ook nog bij volgend jaar. Dan gaan we terug. Trouwens, wij verhuren een appartement in Spanje en voor 23.000 euro mogen ze mij bellen en dan mogen ze het zelfs voor de hele week hebben. Linda die stuurt ook nog Michael Jackson. Daarvan kon je zijn concert nog doen voor 850 frank in 1988. Dus het moet niet altijd duur zijn om schitterend te zijn. Ja, als je dat nu omrekent naar euro, dan denkt hem, ja, daar kom ik uit de supermarkt nog niet mee buiten voor dat bedrag, bij manier van spreken. En Karin stuurt nog 2000 Canadese dollars betaald ooit voor 3 dagen op een eilandje zonder stroom en water, maar wel elke dag tussen de walvissen, orka's en zeehondjes met de kano. Dat zijn dingen die je waarschijnlijk maar 1 keer doet in je leven en dat maakt het natuurlijk onvergetelijk. Sparks, dat is ook iets heel plezant daarvoor hoef jij misschien helemaal niet te betalen. Het enige wat je daarvoor moet doen is vooral blijven luisteren, want nog voor 6 uur gaat het de deur uit. Een gezinsticket en dat voor 4 personen om je een hele dag lang te gaan uitleven in Gent, Hasselt of Antwerpen en binnenkort gaat er trouwens ook eentje open in Utrecht. We verstoppen straks een sport in een plaat en het is dan aan jou om die sport door te sturen in de Joe-app. En wie weet maak je zo kans. Muziek komt er ook aan natuurlijk. Survivor en Eye of the Tiger en Right Set Fred, die heeft absoluut geen problemen met zijn zelfvertrouwen. Nu is het hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Bijna 5:30 krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het OCAT waarschuwt voor een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat heeft te maken met de maatschappij neerhalen, chaos, ontwrichting en geweld. Bestaande waarden en normen vegen ze helemaal van tafel. En die extremisten die richten zich nu vooral op jongeren, omdat die heel beïnvloedbaar zijn. Nu, het lijkt mij niet toevallig dat het OCAT net nu met die waarschuwing komt. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat. Ze vragen ook aan onder meer het onderwijs om heel bewust dat in het achterhoofd te houden en signalen daarover op te vangen. In een extra commissie over de natuurbrand in Hoogeveen verdedigt binnenlandminister Kentijn de aanpak van ons land. Hij zegt dat alle systemen in ons land gewerkt hebben en dat we niet te afhankelijk waren van andere Europese landen, maar dat dat ingecalculeerd was om beroep op hen te doen. En er wordt gevoetbald, lekker vroeg op de avond al. In de Europa League speelt Anderlecht op dit moment tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na net geen half uur spelen staat het daar voorlopig 0-2 in het voordeel van Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op vannacht. Aan de zee wel opnieuw kans op regen. Het koelt af tot minima 12 graden. Morgen start het droog. Tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. En in het weekend droger en een graad of 23.
1: Richting Antwerpen op de E19 een dik half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst en op de A12 21 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 20 minuten tussen Hazendonk en Antwerpen-West. Richting grens Frankrijk op de E17 25 minuten extra tussen Gent-Brugge en De Pinte door een ongeval. Richting grens met Nederland op de E314 24 minuten extra tussen Genk-Centrum en Maasmechelen. Op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette 23 minuten aanschuiven daar, want er is een ongeval gebeurd met de vrachtwagen, of een vrachtwagen liever, en op de buitenring een kwartier extra tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 23 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A201 een kwartier erbij tussen de Naveltunnel en Diegem Industrie.
3: Dit is Joe, met Anne van Elzen.

Het had gekund, het had absoluut gekund, maar het is absoluut ook niet de bedoeling geweest. Er zijn mensen die doorsturen boksen en ik begrijp het natuurlijk. Ja, ik ben waarschijnlijk niet helemaal duidelijk geweest, maar de plaat die nu klaar staat, hè, dus die er nu gaat aankomen, daarin zit een sport verstopt. Als je weet over welke sport het gaat, het is ook weer vrij duidelijk. Het wordt echt wel benoemd door de zangeres in dit geval. Een zelfstandig naam wordt ervan, dus je moet het werkwoord pakken om de sport te hebben natuurlijk. En als je die doorstuurt in de Joe-app, dan maak je kans op zo'n geweldig, fantastisch gezinsticket om een hele dag door te brengen in Sparks. Dat is een soort van indoor sportpretpark. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het anders moet noemen, maar dat is echt super tof. Je kunt er kweetniveau sporten onder één dak uitproberen, samen met het hele gezin. De Joe-app is er klaar voor, onze computer is er klaar voor, nu jij nog. En Avril Lavigne, die is er ook klaar voor. Stuur maar in de app.

0: Vanavond bij VTM zou je zo ruilen met de gelukszakken van Met 4 in bed. En kan Anderlecht bij VTM 2 zijn Europese droom voortzetten in de Europa League? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
2: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: Ja, too sexy for this song, maar niet too sexy om te winnen. Anne-Katrien uit Oudsbergen, maar nu ergens onderweg terug naar huis van Frankrijk. Dag Anne-Katrien.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Zeg, waar zitten jullie ergens? Allee, om te beginnen, waar in Frankrijk zijn jullie op verlof geweest?
1: We zijn in Frankrijk geweest, in Maugoux genoemd het dorpje, bij mama en papa. Oh. En we zijn nu al de Belgische grens over, dus we zijn aan de laatste loodjes bezig.
0: Ja, en is het zo, met welk gevoel ben je aan het terugkeren? Is het van, oh jammer dat het voorbij is, of oh, ik heb eigenlijk wel goesting om er terug in te vliegen ook?
1: Een beetje een dubbel gevoel. Het is jammer dat het voorbij is, maar we zijn ook wel altijd heel blij als we terug zijn.
0: Ja, ik lees hier 2 dochters, 11 en 4, ook een klein leeftijdsverschil ertussen. Ik kan daarvan meespreken. Hoe is dat gelukt op verlof?
1: Ja, goed. Ja, jawel. Ze spelen nog één samen, dus dat is wel fantastisch.
0: Dat is ook goed meegenomen natuurlijk voor een dagje Sparks, dat ze wat overeenkomen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was het juiste antwoord aan Katrien.
1: Skaten,
0: inderdaad. Avril Lavigne en Skaterboy was het. Er is er eentje in Gent, een Sparks, in Hasselt en in Antwerpen. Welke ga je gaan? Ik vermoed Hasselt?
1: Ja, klopt. Ja, dat is het dichterbij.
0: Oké, en hopelijk nog een beetje genieten van de rest van de grote vakantie. Of moet je er direct terug in vliegen binnenkort?
1: We hebben nog een weekje vakantie, dus dat komt nog wel goed.
0: Dat is gewoon echt zo, heel warm en zacht uitbollen. Hè. De sportistenkant kunnen jullie al sinds bovenhalen in Sparks. En de Belgische grens zijn jullie al over. Nu is het toch kwestie van helemaal veilig en wel thuis te geraken. En hopelijk niet te veel files trotseren. Dikke proficiat met dat ticket.
1: Dank
0: en
1: geef
0: ze daar een dikke kus. Die 2 van 11 en 4. Salut, dag aan Katrien.
1: Dank je wel.

Zometeen mag je nog eens fluiten, want Roxette komt eraan met How Do You Do. Nog eens meespelen voor zo'n gezinsticket bij Sparks, dat kan je morgen. Want morgen geven wij zo'n allerlaatste ticket weg om je te gaan uitleven in een van de drie Belgische indoor sportpretparken. Maar als je ook nog zin hebt om vandaag nog iets te winnen, dan heb ik misschien straks om iets na 6 uur goed nieuws te zeggen. Het zal niet bij mij te doen zijn, maar dan wel bij de fijnste collega. Of ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want ze zijn allemaal even goed. Maar toch een hele bijzondere, ik zal het zo zeggen, de fijnste Kempische collega Stijn Smets. Roxette krijg je nog en Louis Fonsi.

is Joe. Good times. Good times. Great music.

0: Tito.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Anouk die opent straks Was Subtiel met Girl en kok Robin. Die haalt meteen de gemaakte beloftes boven. Gezellig, hè? Zo'n muzikaal functioneringsgesprekje hier na het nieuws van 6. Dat krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
3: Goedenavond. Het OCAT waarschuwt voor een nieuw gevaar. Minister Quintin verdedigt de aanpak van de natuurbrand in Hoogeveen. En Anderlecht is aan het voetballen. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem en vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Busch geeft meer uitleg.
4: Nihilistisch extremisme is een vorm van extremisme dat zich niet klassiek richt op een of andere ideologie. Een soort utopisch ideaalbeeld dat links of rechts of religieus extremistisch kan ingevuld worden. Maar het baseert zich eigenlijk op nihilisme. Op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een soort misantropie, een leegte, een verlies van alle normen en waarden.
3: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Ons land was wel degelijk voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp. Quintin ontkent dat.
5: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europese capaciteit in die structuur geïntegreerd.
3: Quintin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoogvenen. Vanavond om 9:00 en ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven en nadien ook nog een vragenronde beantwoorden met de parlementsleden. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform was in de Zwarte Zee. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren 100 mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. Wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Wernskold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Daar gaan ze zo dadelijk beginnen aan de tweede helft. Staat daar voorlopig 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september in Brussel en het is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. En als er dan nog capaciteit over is, dan zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
2: Richting grens Frankrijk op de E17. 3 kwartier aanschuiven daar tussen Destelbergen en De Pinte. Richting Hasselt op de E313. 40 minuten tussen Massenhoven en Herentals-West door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19. 33 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17. 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313. 16 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting grens met Nederland op de E314. 29 minuten erbij tussen Parkmiddel Limburg en Maasmechelen. Richting Gent op de E17, 23 minuten erbij tussen Deerlijk en Kruishoutem door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring een kwartier erbij tussen Grimbergen en Jette. En iemand stuurt hier, foei, foei, foei. Wat gaat Anke daarvan vinden dat je Stijn je favoriete campusse collega hebt genoemd? Voor zover ik weet, behoort het Hasselt van Anke? Allee, ik weet niet, hè. Dat is misschien wel de grote camp, maar ik bedoel echt centrum campen, hè. Echt waar, hè? Ja.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

0: Robin and the Promise You Made. Het is al gedeeld op de socials, maar het wordt nu verteld door de man himself.
1: Dat de zon opkomt, wil je zeggen.
0: Ja. Schone foto alweer. Hè. Wie bedenkt het toch allemaal? Ons waarvoor die Joe toch allemaal niet dient. Hè. Je maakt er eigenlijk het omgekeerde van een eclipse van.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja, mensen die totaal niet kunnen volgen, die moeten even kijken op de stories op Instagram van Joe. Want ik ga deze avond een hele mooie goudkleurige vinyl weggeven. Lijkt alsof de zon opkomt als je die vinyl in de lucht steekt van Snow Patrol. Ice Open, die hebben een album gemaakt 20 jaar geleden en die verjaardag vieren ze met een heruitgave met op vinyl, twee vinyls eigenlijk, het originele album en daarbij ook nog eens extra tracks, dingen die nog niet eerder uitgebracht zijn, die wel gemaakt zijn tijdens de opname van dat album en nog een paar live tracks en die hebben ze nu op twee vinyls geperst. En straks mag ik er zo een aantal weggeven. Hoe mooi is dat?
0: Ik vraag mij af wie er allemaal in uw telefoonboek zit, dat jij dat weer geregeld krijgt. Allee, hoe komt dat jij dat...
1: Ik bel gewoon naar Snow Patrol. Say you guys, you have vanilletjes over. Our listeners like to win something, hè?
0: Ja. Nee, maar serieus, hoe speelde jij dat altijd klaar?
1: Ja, kijk.
0: Connecties.
1: Dat is alles in de wereld. Ja.
0: Oké, goed.
1: Dus straks geef ik er zo drie weg.
0: Je gaat die niet zomaar weggeven, hè?
1: Nee, ik ga er een heel gemakkelijke vraag bij stellen. Ik ben zo niet van de moeilijke vraag.
0: Dropt al een keer? Dan kunnen ze alles zoeken.
1: Dat gaat niet. Zo gemakkelijk ga ik het nu ook weer niet.
0: Oké, dus straks maar om hoe laat precies is sowieso...
1: Het zal na 8 uur zijn, dus we hangen het aan popnieuws. Je weet elke avond doen we popnieuws en daar hangen we het aan vast. Dus straks na 8.
0: Oké, amai, lijkt me schitterend. Zo die geweldige LP's van Snow Patrol. Merci Stijn, tot straks.

0: Actrice Imi Massé, die je onder andere kent van Knokken Of, die was te gast het afgelopen seizoen in Viva La Vida. En geen boy, maar iets anders heeft haar helemaal ondersteboven of upside down gebracht. Zometeen gaan we nog eens horen wat dat was na Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dit is...
1: De Vos.
2: Ja, limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Hey, dat is passé. Kom, herpak de limmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Limmes.
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: zondagvoormiddag op Joe, want dan start ik een nieuw seizoen van Viva la Vida Maya.
1: Dit is Joe.
0: Ik kan eigenlijk niet wachten om er terug aan te beginnen. En dus blik ik deze week elke dag al eens even samen met jou terug op een van de fijne gasten, vele fijne gasten van het afgelopen seizoen. Vandaag op de planning een van de strafste actrices van Vlaanderen. Ook echt een schat van een madame, dat is Innie Massé. Die is vorig jaar 50 geworden. En dat is voor haar eindelijk perfect weten wat je wil. Alleen weet je lichaam plots ook wat het wil. Innie Massé dus over 50 worden, de menopauze en de interne thermostaat die geen overleg meer pleegt. Pas op, hè, want ze klinkt een beetje boos.
2: Dat je voelt, ja, dat zorghormoon neemt af. En dat je zo heel hard voelt, want het is hier echt aan mij. Dat ik
0: maar dat heb ik nu. En ik ben soms bang van mezelf, dat ik denk van, we gaan hier echt moeten oppassen, hè, want het is mijn tijd dat hier gaat komen.
2: Ik had geen filter niet meer om bang te zijn. Ik dacht echt, ik denk dat ik een klein beetje egoïstisch misschien niet word, maar ik was heel, nu is dat mij, het is echt klaar. Dus ik denk dat dat voor mijn omgeving wel schrikken was, omdat ik heel plezend van aard ben. Ik zal in als er thuis bij ons iets is met mijn man of zo, meestal met de mantel der liefde de dingen nogal omarmen en begrijpen en empathisch zijn en bemiddelen. En ineens was ik daar, dat ging niet meer, dat ging echt niet meer. Het was echt, en nu is dat mij.
0: Ik heb dat nu.
2: En het is echt klaar.
0: Voilà. Maar het was misschien ook wel eens nodig, hè? Want ik heb nu echt wel het gevoel van, mannen, dat is hier nodig dat ik hier een keer op mijn strepen ga staan.
2: Het was nodig of zo.
0: Maar anders gaat het niet doen.
2: Ja, en in de eerste plaats voor mezelf, om te gewoon te zeggen, dit is mijn plek en ik ga nu, als ik daarvoor nog die 5 centimeter afwijk van mijn pad, ook niet meer die 5 centimeter afwijken, sorry. Nee. Dit is echt wat ik ben, wat ik kom doen en dat daar ga ik.

0: lang geleden heb ik die eens bezig gezien op Marktrock. Moloko en Forevermore, de Viva La Vida plaat van Ili Massey. Zometeen kunnen we samen op adem komen na de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het OCAD heeft een nieuw gevaar ontdekt, het nihilistisch extremisme. Op dit moment hebben ze zo 6 extremisten in het vizier. Nu, wat doen die criminelen? Die zijn vooral online actief en richten zich op jongeren en kinderen, zelfs ook in hulpgroepen voor kwetsbare jongeren bijvoorbeeld en op gamingplatformen. En ze verheerlijken alles wat te maken heeft met het omverwerpen van de huidige maatschappij. Chaos, haat, normen en waarden van tafel, dat soort dingen. Het OCAD maakt zich daar dus zorgen over en vraagt bijvoorbeeld aan ouders om goed op te letten of ze een verandering zien in het gedrag van hun kinderen. En Jasper Philipsen heeft de tweede rit van de Renewy Tour gewonnen. Hij kwam als eerste over de streep in Ardooien. Hij haalde het met voorsprong in een sprint van de Brit Joshua Giddings, die werd tweede, en de Noor Søren Verenskjold, die werd derde. En er wordt ook gevoetbald. In de Europa League speelt Anderlecht op dit moment uit tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Met nog ongeveer een kwartier te gaan staat er daar voorlopig 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan de zee opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. En het weekend droger en 23 graden.
0: 5 files op onze snelwegen waar meer dan een kwartier aanschuift. Richting Hasselt 1:08 tussen Randst en Herentals-West. Richting Antwerpen op de E19, daar doe je er ook langer over. 28 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de E17 een kwartier erbij tussen Gentbrugge en Beervelde. Op de Brusselse Buitenring 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Glenn Frey, de heat is on. Gelukkig staat de chauffage buiten een beetje minder, met toch nog wel een goed weekendje om naar uit te kijken. Hè. Ook al, om helemaal happy de peppy van te worden, is onze zomermix van zometeen na ILO en Don't Bring Me Down. En 20 seconden moet je er dit bij pakken.
1: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

0: Dat ga ik nu helemaal niet doen. Het tegenovergestelde is waar.
1: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al iets aan zo'n hotelsjust.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
12: Ja, het is nog maar donderdag, maar het weekend longt zo toch al een beetje. Ik warm je alvast op met Dusty Springfield, Gianna Nannini en ABBA. Eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Thomas Everiks. Goedenavond, Thomas.
13: Goedenavond. Het OCAT heeft een nieuw gevaar ontdekt. Jasper Philipsen wint de tweede etappe van de Renewy Tour en Anderlecht wint in de Europa League. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem en vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Busch geeft meer uitleg.
14: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
13: In ons land staan zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Wielrennen dan met de Renewy Tour en Jasper Philipsen, die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Wierenskold werd derde. En in de play-offs van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na rode kaart in de tweede helft. We krijgen een droge avond en het klaart op vannacht. Ze kan het aan zee opnieuw gaan regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. En in het weekend droger en nog 23 graden.
12: 8 files staan er op dit moment in ons land. In 2 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Herentals-West moet je er 55 minuten bij rekenen. Kwam daardoor een ongeval, maar dat is net afgehandeld, dus die file gaat snel oplossen. En er staat er ook nog eentje op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar komt er een kwartier bij. Sta je op dit moment nog in een van die andere files, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
15: Dit is Joe.
16: Met Stijn Smits.

Anneke stuurt in de Joe-app. Goedenavond Stijn, zonnige groetjes vanuit Chicago. Ah, dat is leuk Anneke, maar wij hebben na twee grijze dagen ook weer terug een beetje zon in België. Dus helemaal jaloers kun je me niet maken. Zeg, ik heb hier een goed gevulde prijzenschuif vandaag. Er zijn niet alleen de 4 filmtickets in Movie Match, maar ik heb ook nog een aantal exemplaren van Eyes Open, het succesalbum van Snow Patrol. En het is een speciale editie die ik hier heb, want het zijn goudkleurige vinylplaten. Dat is voor straks, na het Joe Popnieuws, zo rond 7:15. Eerst nog hier bij Joe Santana.

Gianna Nannini en Imaski. Manuela die stuurt door in de Joab zalige muziek. Wij genieten ervan. En ook Hilde uit Ganshoren, die had vandaag helemaal geen zin om te gaan werken. Maar het is een heel productieve dag geweest. En nu is ze heel blij met de muziek hier bij Joe. Mercikes voor de Abbas en de Santana's. Laat ze maar komen. Ja, de Santana heb je al gehad. De Abba komt zo meteen. Na Edwin Collins.

0: zijn wij fotoboeketten.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Gewoon koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
13: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
14: Denk ik jarig?
13: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
14: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
13: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
14: Oh.
12: Happy Bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy Bathroom to you.
12: Renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
13: en in Roeselare.

0: En Gimme Gimme Gimme. En misschien denk jij ook wel die 4 filmtickets van Movie Match. Gimme Gimme Gimme.
1: Movie Match.
0: Wel, je kunt ze krijgen, maar dan moet je wel kunnen raden in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen gebruikt werd. Ook vandaag zijn er trouwens meerdere antwoorden juist, dus ik moet dus niet alle films hebben. Eentje is genoeg. En als je een juist antwoord kent, stuur me dat dan in de Joe-app en dan pikt de computer jouw naam er misschien wel uit en dan bel ik je zo meteen even op. En win je die 4 filmtickets? Dit is de opgave van vandaag.
1: Action! Movie Match.

0: schoonnummerke. Wicked Game, Chris Isaak. Uit een ongetwijfeld ook schone film. Ik wilde van jou weten uit welke film, welk nummer dit nummer zat. En Sabrina, die kende het juiste antwoord, of een van de juiste antwoorden. Wat had je gestuurd, Sabrina?
1: Ik had gestuurd Wicked at Heart.
0: Ja, inderdaad. Het is Wild at Heart eigenlijk, maar dat had je gestuurd.
1: Ah ja, Wild at Heart, ja.
0: Maar dat is niet, ja, zo had de computer het goed gerekend, omdat je wel het juiste antwoord had gestuurd. Uit 1999 kwam die met Nicolas Cage en Willem Dafoe. Een film van David Lynch. Die maakte altijd films waar ik geen hol van begreep. Dus daarom dat ik hem waarschijnlijk ook niet gezien heb, die Wild at Heart. Jij wel, Sabrina?
1: Ik denk dat ik hem daarvoor ook gepasseerd heb.
0: Hé, maar kijk, hij levert je nu wel 4 filmtickets op. Zeg Sabrina, heb je al grote plannen voor het weekend?
1: Nee, ik zit eigenlijk nu nog aan zee in Oostende. We genieten nog van 2 weekjes verlof.
0: O, zalig.
1: En dit weekend hebben we nog geen grote plannen.
0: Oké, wel, ik zal zorgen dat de filmtickets snel je richting uit kunnen. Moest het dan slecht weer zijn om de een of andere reden aan zee, dan kun je nog naar de bioscoop. Veel plezier ermee, hè, en nog een fijne vakantie. Dag Sabrina.
1: Fantastisch, dank
0: je. Dag. Hoeveel files heb ik nog? Ah, ik heb er nog 2. 2 kortere ondertussen. Er staat er eentje op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar moet je er 9 minuten bij rekenen. En op de E313 richting Hasselt tussen Wommelgem en Massenhoven komen er ook nog 9 minuten bij. En dat was het al.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

van Rob de Nijs. Toch altijd leuk om mensen blij te maken, hè, met filmtickets. Vandaag was Sabrina dus de gelukkige. Omdat ze Wild at Heart had gestuurd, maar ik had ook al die andere films goedgekeurd. Onder andere The Family Man en Jumanji. Daar zat die Wicked Game ook in. Daarmee ben ik trouwens nog niet helemaal uitgedeeld. Want straks heb ik voor de muziekliefhebbers ook nog vinyls van Snow Patrol. Van hun album Eyes Open kun je ook al zien op de webcam hier in de studio. Dat is voor later. Eerst nog een steengoeie meebruller uit de 80's. Van Halen komt eraan met Jump. En zomerse vibes van Gustavo Lima. Maar eerst Nelly.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
2: Luister.

Ella, de zomer is nog niet gedaan, hè. Gustavo Lima kreeg je hier bij Joe en Ballada. De zomer is dan misschien nog niet gedaan. Het einde van de grote vakantie nadert dan weer wel. En als je kinderen of kleinkinderen hebt, dan weet je dat hoe langer de vakantie duurt, hoe harder de verveling kan toeslaan. En Sven en Anke, die hebben dan de ideale oplossing. Ze geven deze week namelijk familietickets weg voor Plopsaland de Pannen op de laatste dag van de schoolvakantie, 31 augustus. En ze gaan er dan ook een speciale live-uitzending doen. Morgen vroeg de laatste kans om bij hen zo'n tickets te winnen. Ah.

Genesis hier bij Joe. En van Genesis moeten we niet meteen nieuwe muziek verwachten. En van Phil Collins zelf ook niet, dachten we. Want nu laat Phil toch weer de deur op een kier. In een interview heeft hij gezegd dat er nog wel wat dingen op het schap liggen die eigenlijk zo goed als klaar zijn. Nu, mocht hij effectief nieuw materiaal uitbrengen, dan zou dat de eerste keer zijn sinds 2010. Want toen kwam zijn laatste studioalbum uit.

0: zometeen bij Joe.
1: Linda Carlisle laat straks de 80's weer tot leven komen. Heaven is a place on earth. En het is donderdagavond, dat betekent dat onze les Spaans ook weer daar is.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Ook vandaag viel er wel wat popnieuws te rapen. Zometeen vertel ik je de meest interessante nieuwtjes en de police komt er ook nog aan. Every Breath You Take, na het nieuws van 8 en dat krijg je van Thomas Everix.
4: Goedenavond. Een extra commissie over de natuurbrand en geen woord over het klimaat. De eerste identificaties op Ceuta en Anderlecht doet de goede zaak voor de Europa League. Geen woord is er gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoogvenen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erk.
5: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruc hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
4: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Quentin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Dat is sowieso al een bedreigde soort. En nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van deze natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd als het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zegen staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond, het klaart op en vannacht kan er aan zee wel nog een bui vallen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden en het weekend droger en een graad of 23.
1: Eén file staat er nog op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Noord en Rumst moet je er 6 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe
6: met Stijn Smits.

klassiekers die niet kapot te krijgen zijn. Dat hoor je de hele dag lang bij Joe. Zoals deze, The Police en Every Breath You Take. Je kreeg net van Thomas al het algemene nieuws, maar ik heb ook nog wat popnieuws met grote problemen voor André Hazes junior en een valse Billy Joel. En ik heb ook nog die vinyls van Snow Patrol natuurlijk, die de deur uit moeten. Dat is allemaal voor straks. Eerst de Gibson Brothers. Que sera mi vida.

0: Toppie, die muziek van jullie stuurt Manuela in de Joe-app. Ik luister dan ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat naar Joe. Ah, dat is prima nieuws, Manuela.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is donderdag 20 augustus. Dit is het Joe Popnieuws met stemproblemen voor André Hazes junior. Een verjaardagseditie van een album van Snow Patrol. En de vraag, hoe ver kun je gaan met AI?
2: I don't care what you say anymore, this is my life.
1: Joe Popnieuws.
0: Waar de grenzen van AI liggen, dat zal vast voer voor discussie worden. Nu een oud radio-interview van Billy Joel ineens ook bewegende beelden krijgt. Dat interview zal met bewegende beelden dus in september getoond worden op een documentaire festival. De makers hebben dus een oud interview van de radio uit 1971 genomen en daar met artificiële intelligentie beelden bij gegenereerd. Beelden die dus eigenlijk nooit echt bestaan.

0: hebben. Billy Joel zelf maakt geen deel uit van het project en heeft eerder ook al gezegd niet te willen meewerken aan eender welke biografie over zijn leven. Ik denk dus ook niet dat hij heel blij is met die door AI gefabriceerde beelden van hemzelf. André Hazes junior zal voorlopig niet optreden omdat hij kampt met erge stemklachten. De optredens van de komende 2 maanden zijn dan ook geschrapt uit zijn agenda. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de stemklachten van André Hazes junior. Volgende week dan zou hij in zijn eigen podcast meer gaan vertellen over die stemproblemen. Aldus zijn management. Vorig jaar had André Hazes junior ook al een lichte beschadiging aan zijn stembanden waarna hij optredens moest annuleren. In ons land had hij geen optredens gepland in de komende 2 maanden. Showpopnieuws. 20 jaar geleden bracht de Britse band Snow Patrol een van hun meest succesvolle albums uit, Eyes Open, met daarop bijvoorbeeld die Shut Your Eyes die je net hoorde en ook Chasing Cars, hun grootste hit. Om die verjaardag te vieren is er nu een deluxe heruitgave gekomen op vinyl, daarop de originele songs van het album, maar ook een tweede vinylplaat met niet eerder uitgebrachte songs en live tracks. En het mooie is dat ze op een goudkleurige vinyl zijn geperst. Ik mag zo 3 exemplaren uitdelen hier bij Joe. Het enige wat jij moet doen is mij in de Joe-app vertellen hoe de zanger van Snow Patrol heet. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Antwoord sturen in de Joe-app.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

Associatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Gary Lightbody, zo heette de zanger van Snow Patrol. Iris Vaas uit Nijlen, Amy Rose uit Gent en Luc Goevaerts uit Dendermonde. Die wisten dat onder andere. En die krijgen van mij zo'n exemplaar van de verjaardagseditie van Eyes Open van Snow Patrol. Nu Level 42.

Rita Franklin en George Michael en I Knew You Were Waiting For Me. Wie altijd al had willen rondrijden in een auto waar George Michael ook nog achter het stuur zat, die had tot deze avond de tijd om te bieden op een blauwe Range Rover waarmee hij rond 2000 mee rondtoerde. Hij is net verkocht, dat zie ik net. Dat is voor 25.000 euro. Dus dat is toch een mooi bedragje dat die Range Rover uit 2002 heeft opgeleverd. Zeg, zo meteen gaan we weer van One Hit Wonder Battle doen. Zet ik er weer twee van die eendagsvliegen tegenover elkaar in de Joe-app. Eerst krijg je nog deze classic van Ed Sheeran. Dit is Icy Fire.

0: begin van zijn carrière. I See Fire, Ed Sheeran.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: Ik ben zo niet iemand die meteen dictatoriale trekjes heeft, dus ik geef alles graag de macht uit handen, zodat jullie kunnen beslissen wat er op Joe te horen is. Dat is ook zo bij de One Hit Wonder Battle. Daarin zetten we elke avond twee eendagsvliegen tegenover elkaar. En in de Joe-app kun je dan met één vingerbeweging kiezen welke van de twee je zo meteen nog eens wil horen. Dus gewoon de Joe-app overdoen, open doen, bovenaan zie je dan de poll staan en je favoriete plaat aantikken. Vandaag heb je de keuze tussen deze twee. Jaar geleden bracht deze Ultra Nate Free uit. En nu, op dit moment, scoort die Amerikaanse zangeres in de clubs in Ibiza opnieuw met een nummer waarvoor ze haar stembanden uitleende. Maar goed, dat is geen solo-hit. Solo scoorde ze maar één keer en het was dus met deze Free. Daarvoor kun je stemmen of je gaat voor een andere fijne dansplaat. Dat was het project van twee producers, waarvan er eentje trouwens nog lange tijd bij Simply Red heeft gespeeld. Maar met het project Olive scoorde hij dus ook, al was het maar één keer. En dat was met deze You're Not Alone. Op dit moment zijn ze nek aan nek aan het gaan, dus je stem is altijd belangrijk. Ultra Nate met Free of Olive met You're Not Alone.

zei daar straks al, donderdagavond de les Spaans, maar ik was vergeten dat het op donderdagavond ook de les Italiaans is. Umberto Tozzi kreeg je met Gloria. En wie met de eer en glorie gaat lopen in de One Hit Wonder Battle, daar hebben jullie voor gestemd in de Joe-app. Twee eendagsvliegen stonden tegenover elkaar. Twee platen om een beetje op te dansen. Ultra Naté en Free en Olive en You're Not Alone. Alle twee classics uit de 90s. De winnaar kreeg 59% van de stemmen. De verliezer 41% van de stemmen. Maar wie was dan die winnaar? Ultra Naté, die op dit moment een nieuwe hit scoort, zij het dan wel als gastzangeres. Of Olive en You're Not Alone, die geen hit meer zullen scoren, want die bestaan niet meer. We gaan eens luisteren. Oh, dat is dat echte typische geluid van midden jaren 90. Olive en You're Not Alone, winnaars van de One Hit Wonder.

Smith, een van de twee heren van deze Tears for Fears, wil de Engelse voetbalclub Bath City overnemen. Samen met een groep van zo'n 50 investeerders heeft het lid van Tears for Fears een bod van 7 miljoen euro neergelegd bij de club uit zijn geboortestad. Want hij komt dus effectief uit Bath. Kurt Smith groeide namelijk op vlakbij het stadion en wil met dat geld de club financieel weer gezond maken en ook iets terugdoen voor de lokale gemeenschap. Nu, met die overname stapt Kurt Smith in de voetsporen van collega-artiesten als Elton John en Ed Sheeran, die eerder ook al hun geld staken in hun favoriete voetbalclub. Zometeen de Beach Boys, nu Pink. Wow.

zie Tom Cruise zo nog cocktails shaken, want die kwam natuurlijk uit Cocktail. Beach Boys in Kokomo. Zeg ook bij onze collega's van Joe Gold, is bijna iedereen weer uit vakantie. Dat betekent dat je Astrid, Karel en Raf weer hoort. Maar ook Ronnie Mossuze is er weer. Vanaf morgen speelt hij opnieuw ten dans in Ronnie's Retrofuif. Elke vrijdag tussen 3 en 6 op Joe Gold te beluisteren via DAB+, je smart speaker of via de Joe-app. Hier is Ronnie nog eens van toen hij nog bij de radio zat. Gimme Love. The radios.

0: bijvoorbeeld een Cargo. Of wat dacht je van deze? Ever David. En straks zoeken we ook nog de ideale plaat om deze mooie avond af te sluiten. En we reizen nog naar 1979 in het hitarchief. Eens kijken wat er toen in de hitlijsten stond. De eerste nieuws van 9 en dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Goed nieuws uit de Hoge Venen. Het WWF zamelt geld in voor het herstel daar en er wordt Europees gevoetbald. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu vooral zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. Intussen heeft natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor die Hoge Venen. En met dat geld willen ze de natuur daar herstellen, als het gevaar volledig geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
2: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen er ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
1: Wanneer ze daarmee kunnen starten, dat hangt allemaal af van hoe de komende weken zullen verlopen. In de voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden op dit moment tegen Omnia Nicosia uit Cyprus. Halfweg staat het daar nog 0-0. Het is ook een beetje geschiedenis, want het is de eerste keer dat STVV in Europa speelt. De terugmatch is over exact een week. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Ook die terugmatch is volgende week, maar Anderlecht dus met een goede uitgangspositie. En in de voorrondes van de Conference League neemt AA Gent het op dit moment op tegen het Schotse Hibernian. Na ongeveer een half uur staat het daar 0-0. We krijgen een droge avond, het klaart op. Vannacht aan zee nog wel kans op regen en het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start het droog, maar tegen de middag gaat het regenen en 20 graden.
0: Drie files op dit moment nog. De langste staat op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Noord en Kondig komen er 36 minuten bij. En op diezelfde E19, maar dan richting Brussel, moet je er 10 minuten bij rekenen tussen Kondig en Rumst. En dan staat er ook nog een file op de E313 richting Hasselt. Tussen Wommelgem en Massenhoven komen er 11 minuten bij. Komt daardoor een ongeval.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Elk decennium had zowel zijn band waarin broers of zussen zaten. De 70s met de Bee Gees, de Jacksons en de Pointer Sisters. De 80s met Bros, weet je nog wel. En in de 90s hadden we The Corrs en deze Hanson en Mbop. Zometeen Melanie C samen met Lisa Left Eye Lopez. Maar eerst, zoals beloofd, Ever David en Words hier bij Joe.

Lisa Left Eye Lopez, dat was de L uit TLC. En Melanie C, dat was natuurlijk 1/5 van de Spice Girls. Tegenwoordig doet ze het weer helemaal solo, die Melanie C. Ze heeft een nieuw soloalbum gemaakt en dat komt ze op 26 oktober voorstellen in ons land, in de Botaniek in Brussel. Zometeen gaan we in het hitarchief terug naar 1979. Dat was het jaar dat Margaret Thatcher premier werd in de UK. En die had een bekende bijnaam, hè? Dus dat is de quizvraag van de dag. Hoe werd Margaret Thatcher nog genoemd? Straks heb ik het erover. Eerst krijg je nog Enrique Iglesias en Bailamos. Maar nu die heerlijke

0: Enrique Iglesias, die wil nog graag een potje dansen met ons. Bailamos. Laten we dan dansen richting 1979.
1: Het hitarchief.
0: Want dat is het jaar waar we aanbelanden in het hitarchief vandaag. We zetten onze teletijdmachine dus op 1979. 1979, het jaar waarin Margaret Thatcher de eerste vrouwelijke premier werd van het Verenigd Koninkrijk.
2: I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10.
0: En dat bleef ze 11 jaar lang en in die tijd regeerde ze met strenge hand en kreeg ze de bijnaam The Iron Lady. Een iets te gemakkelijke quizvraag blijkbaar, want ik kreeg echt een berg goede antwoorden binnen. Onder andere van Michael, Elke, Jan, Veerle, Frankie en Dirk. En Robbie uit Lievegem stuurde er ook nog bij. Ook super vertolkt, die Margaret Thatcher door Meryl Streep in de gelijknamige film uit 2011. Dat is inderdaad een heel goede film, Robbie. 1979 was ook het jaar waarin de Walkman werd gelanceerd. Dat was toen echt een revolutie, hè. Ineens kon je je muziek overal mee naartoe nemen zonder dat andere mensen ermee gestoord werden. En dan kon je onder andere luisteren op die Walkman naar deze hits uit de top 3 van 20 augustus 1979.
1: Nummer 3.
0: The Deer Hunter. Dat was een film met Robert De Niro en de muziek uit die film die schopte het in 79 zelfs tot de derde plaats. En Jan Bosman, die zal blij zijn.
1: Nummer 2.
0: Want zijn all-time favorites stonden op 2 in 1979. Voulez-vous? En voor wie was de toppositie dan?
1: Nummer 1.
0: Ja, je herkent de gitaren natuurlijk. Kiss en I Was Made For Loving You. 47

0: Twee files staan er op dit late uur nog steeds. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Kontich komen er 36 minuten bij. En op de E313 richting Hasselt verliezen 8 minuten tussen Wommelgem en Massenhoven. Komt daar door een ongeval.
1: De beste zijn de beste.
0: Ja, time flies when you're having fun, want zo meteen zijn we alweer toe aan de laatste plaat voor het nieuws van 10. En je weet wat dat betekent, namelijk dat ik weer jullie hulp ga inroepen. Want ja, de Joe-luisteraars, jullie weten wat goed is. Dus welke heerlijke plaat kan ik straks nog draaien zo vlak voor het nieuws van 10? Dat mag echt van alles zijn. Van Bon Jovi en Bryan Adams tot Rednecks met Cotton Eye Joe en Jordi met Duur Duur D'être Bébé en Modo met 1, 2, Polizei. Ja, nee, die Modo misschien dan toch niet. Maar de rest wel. Laat je suggesties maar komen in de Joe.
1: De beste zijn de beste.

Spain and born in the USA. Vlak voor het nieuws van 10 draai ik altijd de beste plaat van de hele avond. En daar heb ik jullie hulp voor nodig. Ik vroeg suggesties en ik heb ze gekregen. Lang geleden dat we deze nog eens gespeeld hebben, dus die neem ik zeker mee. Jan uit Liedekerke kwam daarmee op de proppen. Roy Orbison met Pretty Woman. Maar datzelfde geldt ook voor de suggestie van Rita uit Bertum. Nights in white satin, never reaching the end. Want dat is ook wel heel lang geleden. Nights in White Satin van de Moody Blues. En ik kreeg er ook nog 3 hartjes bij. Oh, zijn al 2 potentiële kandidaten. Charlie uit Zaventem wil graag deze horen van Florence and the Machine. Dog days are over. Ze heeft een beetje een moeilijke periode in haar leven. En dus heeft iets nodig wat haar meer power geeft. En dat is dus bijvoorbeeld dat nummer van Florence and the Machine. Verlaat me nooit. John uit Turnhout, die stelde deze voor. Verlaat me nooit van Sam Goris. Dus niet in de versie van Salem Segers, maar in de versie van Sam Goris. Ik pak hem mee, John. En dan kreeg ik ook nog wat kritiek te verwerken deze avond. Want Stefanie zegt, je bent de enige Joe-DJ die zijn eigen smaak opdringt. Waarom niet Modo met Einzwa Polizei? Dat is toch echt leuk om eens gek op te doen? Ja, Stefanie, dat is waar. Maar om 10 uur 's avonds, zo vlak voor het slapen gaan, dat weet ik niet meteen. Daar draaide het maar om. Ik wilde geen waardeoordeel vellen over Modo en Einzwa Polizei. Ik zocht gewoon iets wat meer aansluit bij de avond. Nu de mensen toch bijna gaan slapen. Ik heb nog niet helemaal beslist welke ik ga spelen. Dus u weet toch, Modo, Stefanie.

Gloria Estefan, een vrouw met veel talenten. Zo heeft ze ook een musical geschreven, Bazoura, die in mei in première gegaan is in Atlanta in de USA. Maar nu zijn er ook plannen dat die musical voorstellingen zal krijgen in het mekka van de musical, Broadway in New York. Zo meteen de laatste en meteen ook beste song van dit programma. Eerst krijg je nog Coldplay en Glocks hier bij Joe.

0: Coldplay en Clocks, hoegenaamd niks mis met dit nummer, maar het is toch niet het allerbeste nummer van de hele avond, want dat heb ik gehouden als laatste.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: En daarvoor ga ik te raden bij Jan uit Liedekerke. Goedenavond, Jan.
2: Goedenavond, Tijn.
0: Jij schrok je een bult toen ik je opbelde.
2: Zeker, zeker, zeker. Ik ben met Noste Zoom zijn camera aan het behangen en ik had er niet op gerekend dat u mij zou belden.
0: Maar je had toch een berichtje gestuurd, hè, Jan?
2: Tuurlijk. Om nog een beetje extra energie mee uit met de plaat van Roy Orbison.
0: Zeg, Jan, het is bijna 10 uur en je bent nog druk in de weer. Is het zo dringend dat die kamer behangen moet worden?
2: Nee, maar ik ben nu een jaarlijks verlof.
0: Ah.
2: En nu heb ik er de tijd voor.
0: Het moet nu gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Deze week en volgende week is verlof en dan kan het thuis een beetje geklust worden ook. Hè.
0: Ja, is het een behang met een dessinke of is het iets in een bepaalde kleur?
2: Het is heel moeilijk. Er zit een afval op van 64 centimeter. Ik heb er al op gezweet, maar het is bijna gedaan. Nog een uur of twee en het is gedaan. Maar ik ben er al, het is de derde dag aan bezig, maar het is heel mooi.
0: Oh, la, wat een opoffering, Jan.
2: Ja, zeker. Dat is het waard.
0: Maar laat ik dat harde werk dan belonen met een heel fijne plaat. Die zat trouwens ook net in mijn suggesties. Want mensen denken altijd, als de plaat in de suggesties zit, dan gaat hij ze niet draaien. Maar bij mij werkt dat anders. Zeg eens, welke was jouw suggestie?
2: Roy Orbison met Pretty Woman.
0: Ja, inderdaad. Sowieso een leuke plaat. Maar heb je er een bepaalde band mee of zo?
2: Een band niet, maar als die plaat gespeeld wordt op een feestje of wat, is het altijd ambiance en wordt er zeker op gedanst.
0: Dan staat Jan op de dansvloer.
2: Zeker. Dat gebeurt altijd.
0: Hé, Jan, dan ga ik die plaat draaien. Dat geeft je wat extra energie en ik hoop dat je voor middernacht klaar bent met je behangen.
2: Ja, dat gaat lukken. Bedankt om te volgen.
0: Right. Dag Jan, dag.
2: Goedenavond, hè. Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen duiken we samen de nacht in met Joe Easy. Krijg je onder andere nog Sade, Olivia Dean, Guns N' Roses en All Saints. Dat is allemaal voor na het nieuws van 10 en dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Rob Beenders wil Uniek onderzoeken. Een waanzinnig verhaal over de opgepakte man die de Nord Stream gasleiding saboteerde en een beslissende match voor onze Red Panthers. Er komt een onderzoek naar de webshop Uniek Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze botten als ze meer te weten willen komen. Beenders, die wil nu te weten komen wat er aan de hand is. Uniek is vooral populair bij jongeren. Dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. De Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. En alsof dat nog niet gek genoeg is, onderwerp van de film: de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen Omnia Nicosia uit Cyprus. De wedstrijd is daar net afgelopen. Het was trouwens ook de eerste Europese match ooit voor STVV en de terugmatch is volgende week. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Ook die terugmatch is volgende week, maar Anderlecht met dus een goede uitgangspositie. In de voorrondes van de Conference League neemt AA Gent het op dit moment op tegen het Schotse Hibernian. Nog zo'n 20 minuten te spelen en het staat daar voorlopig nog 0-0. En op het WK Hockey voor Vrouwen zijn de Red Panthers op dit moment aan het spelen tegen Ierland. Aan het begin van het laatste kwart staan ze daar en ik moet het even checken. Excuseer, ze zijn zelfs nog bezig aan het derde kwart. Het staat daar 0-1 voor Ierland dus. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen, 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet echt veel warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het WK hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImoWeb.
2: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
1: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
2: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus we wisten ook dat ze zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
1: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.